0: VS blokkeerde daarna de Zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran.

0: Van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de Straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het

0: 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over de verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen.

0: Momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een vermoedelijke uitbraak van het zeldzame Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden. Onder hen zijn een Nederlandse man van 70 en een vrouw van 69. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip ligt bij Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Volgens Iran zou het plan van Trump neerkomen op een schending van het staakt het vuren dat sinds begin april van kracht is. En een levende witsnuitdolfijn is gisteravond aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee. De dolfijn had geen verwondingen en is overgebracht naar een opvang. Het gebeurt zelden dat een witsnuitdolfijn aanspoelt in Nederland. Het weer, vandaag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien en kans op onweer. Het wordt 17 tot 21 graden.
0: Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over de verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam.

0: APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een seinstoring rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. ProRail weet nog niet precies hoe lang het gaat duren, maar het heeft zeker gevolgen voor de ochtendspits. De seinstoring is tussen Zoetermeer en Gouda. In Colombia zijn zeker twee mensen om het leven gekomen toen een monstertruck inreed op het publiek van een tentoonstelling. 37 mensen raakten gewond. Het gebeurde in de stad Popayan in het zuidwesten van Colombia. En door een vermoedelijke uitbraak van het zeldzame hantavirus op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden. Onder hen zijn een Nederlandse man van 70 en een vrouw van 69. Minstens 3 anderen zijn ernstig ziek geworden. Het weer, hier en daar nog nevel en mist. Vandaag verder wolken en zon, maar vanmiddag vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer bij 17 tot 21 graden.
0: Dit is ZFM.

0: jongetje. Met de pakkie erbij. Onder het bed. Welke tent zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je?
1: Ik blijf even gewoon hier, als je het niet erg vindt.
0: Blijf jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eitjes bij?
1: Ja, nog maar lekker haringen.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
2: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
1: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
1: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken valt de spits behoorlijk mee, maar op de A10 rijdt het langzamer, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert. 4 kilometer en 15 minuten. Door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Bij een camping aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht. Anderen zijn zelf naar het ziekenhuis gereden. En het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. En ook niet tussen de treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. Het weer wisselend bewolkt, grotendeels wel droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui met kans op onweer. En in het zuidoosten gaat het later echt regenen. Het is nog wel steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden.
0: Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam schoon te krijgen. Het monument is beklad met rode verf. Ook werd het woord genocide erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: We staan met heet water te spuiten en met borstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig. Maar ze krijgen het weer schoon.
1: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Gouda en Den Haag rijden tot zeker 21:15 veel minder treinen, meldt de NS. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Annapallona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden met natte doeken, zegt de man die de dolfijn vond.
3: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat die niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij.
1: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was. En dan nog het weer tot besluit. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen, elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar op de meeste plekken is de spits echt al voorbij. Op de A10, de Ring van Amsterdam, wordt langzamer gereden tussen de Baarsjes en Buitenveldert. 4 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging... en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen... zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump... die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog... maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jette noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Goedemorgen Zandvoort. Welkom bij het programma Goedemorgen Zandvoort. Het is 6 minuten over 10. Ik zit hier met Carina Veren.
2: Goedemorgen.
1: We gaan het samen presenteren. Mijn naam is Hans Botman. En natuurlijk hebben we de techniek en muziek. Wordt verzorgd door Maya Kop. Maya, ook welkom in dit programma. Wat gaan we allemaal doen? Kun je het een beetje voorlezen? Wat
2: ik wil het wel
1: doen,
2: voorlezen,
1: Carina?
2: Hoor. Nou, als eerste hebben we een heel mooi en interessant onderwerp. Wilma Schrama is hier van Joods Erfgoed Zandvoort. Want daar worden struikelstenen geplaatst.
1: Ja, meer struikelstenen geplaatst.
2: Ja, heel goed.
1: Daar gaan we het zo over hebben.
2: Daarna komt Carolien Hillenaar over de, ja, de World of Dino's.
1: World of Dino's is geopend, hè?
2: Ja, 25 april. Ja. Midden in de vakantie, dus we gaan daar straks over hebben.
1: Ja.
2: Dan komt er een verrassing.
1: Dan komt er even een verrassing, want er was iemand aangekondigd. Die kan niet komen helaas, maar dat gaan we zo nog wel even zeggen.
2: En na de
1: na het nieuws,
2: met het nieuws, dan hebben we de mooie woorden van Neil Gugliarli.
1: Ja, Neil Goen, tweewekelijkse column.
2: Ja, en dan komt de burgemeester David Molenburg over praten over 4 en 5 mei. En over allerlei andere zaken.
1: Ja, allerlei andere zaken ook nog, maar dat gaan we straks doen. Goed, Wilma Schrama, ze werd al aangekondigd. Welkom Wilma in de uitzending.
3: Ja, dankjewel.
1: Van de Stichting Joods Erfgoed Zandvoort. Hè? Dat is toch zeker goed. Jullie regelen de struikelstenen, zeg maar. Hè? De nagedachtenis aan mensen die daar gewoond hebben in huizen. En weggevoerd zijn naar de vernietigingskampen en... Die struikelstenen die worden aangevraagd door nabestaanden en familie en vrienden en mensen die er nu wonen. Jullie krijgen heel veel aanvragen tegenwoordig, hè?
3: Ja, het is eigenlijk sinds vorig jaar oktober is dat gigantisch gegroeid, die aanvragen. En het zijn bewoners die nu in een huis wonen waar ooit Joods mensen afgevoerd zijn. In de eerste instantie natuurlijk naar Westerbork en later naar de vernietigingskampen. Er wordt ook inderdaad door familie aangevraagd. En door gewoon mensen die denken van nou, dat is wel heel erg mooi. Er zijn natuurlijk ook huizen die er niet meer zijn. Want als ik kijk naar de boulevard waar wij volgende week steentjes gaan leggen op 7 mei. Ja. Dat is op het Vervouwtjeplein. Maar daar is dus geen huis meer.
1: Nee.
3: Dus daar leggen we ze dan gewoon op de stoep waar vroeger dat huis heeft gestaan.
1: Okay,
2: maar... Want er waren dus 550 Joodse mensen in Zandvoort.
3: Klopt.
2: En die zijn weggevoerd. En 306 zijn er niet meer teruggekomen.
3: Ja, en al die 306 die staan op het namenmonument bij de Metzgerstraat.
2: Ja.
3: En dat is in 2017 hebben wij dat met, te heten het nog, Stichting Namenmonument. Maar dat hebben we later veranderd in erfgoed. Omdat dat was klaar.
2: Ja.
3: En al die 306 namen die staan gegraveerd aan de bovenkant van het monument. En daar wil ik nog wel even iets over zeggen. Want wij hebben gesprekken gehad met de gemeente. Er is een aantal keer een gigantische stormschade daar geweest. En vanaf in de najaarsnota wordt dat besproken hoe we dat op gaan knappen.
1: Mm-hmm. Dat gaat de gemeente opknappen dan?
3: Ja, want wij hebben het destijds overgedragen aan de gemeente. Omdat wij financiële middelen hadden om dat uiteindelijk te repareren. Ja.
1: Maar op dit moment staat het er niet goed bij.
3: Het staat er niet zo heel erg mooi
2: bij. Je kunt de naam ook niet goed meer lezen.
3: Ik kan de naam helemaal niet meer lezen. Nee.
1: Ja, dat is vervelend. Nee. We gaan even naar 7 mei toe, want er zijn... 4 adressen waar stenen worden gelegd in totaal.

0: 17.
1: Ja.
0: Dat zijn er heel veel. Eerst naar de Haarlemmerstraat 90. Ja. En daar woonde ook een familie Citroen.
1: Klopt.
0: En dat was een bekende familie in Zandvoort, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Kun je er iets over zeggen?
1: Ja, zeker. Dat is familie van Arie Citroen.
0: Uh-huh.
1: En Arie is inmiddels 97 en hij zal er zeker bij zijn.
0: Die leeft nog steeds?
1: Die leeft nog,
0: okay.
1: Ja. Sterker nog, ik heb vroeger op de Sofiaweg gewoond en hij woonde bij ons beneden met zijn vrouw.
0: Ja?
1: En hij leeft dus nog en hij is erbij op 7 mei. En met nog meer familieleden. En daar woonde dus best wel... Ik denk dat het huis in twee is bewoond destijds. Want het zijn verschillende namen ook. En
0: die 97-jarige meneer Citroen, die heeft altijd in Zandvoort gewoond?
1: Ja, hij is altijd in Zandvoort gebleven. Ja.
0: Hebben ze niet een slijterij gehad of zo?
1: Niet dat ik weet.
0: Nee. Okay, ja.
1: Nee. Geen idee wat ze...
2: Maar wie heeft het in dit geval dan aangevraagd?
1: Door de bewoner.
2: Oké.
0: Okay. Niet dus door de Citroen zelf? Nee,
1: zeker niet. Nee. En dan, ja, weet je, je moet het helemaal nazoeken. Hè? Want er zijn natuurlijk wel lijsten. En soms moet je heel ver zoeken van, nou, waar hebben ze ooit gewoond? En zijn ze daar... Want het gaat om het allerlaatste adres waar ze gewoond hebben. En dat is dus voor deze familie is dat daar. Maar ik heb nu iemand en die kan ik echt niet vinden. En dat blijkt uiteindelijk, na heel veel zoekwerk... is die vanuit Frankrijk naar de kampen gevoerd en afgevoerd. Maar was van oorsprong een Zandvoortse bewoonster.
0: Oké. Okay. Ja, want jullie hebben op jullie mooie website...
1: Ja.
0: Er staan natuurlijk al die adressen waar die mensen gewoond hebben. Dus,
1: er staan twee foutjes in, heb ik gezien. Want,
0: is dat
1: staat,
0: zo?
1: Ja, er staat Boulevard Barnard. Maar dat is dus Boulevard de Vervausje.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Maar die lijst hebben wij ooit gekregen van Auschwitz.
0: Oh, van Auschwitz-comité.
1: Ja, want ik check het ook nog wel eens bij Yad Vashem. Dus dat is de organisatie die in Israël alle documentatie heeft van de Tweede Wereldoorlog... en van alle vermoorde Joodse mensen.
0: Huh.
1: Totaal 6 miljoen. Nou ja, kijk maar even op het Namenmonument in Amsterdam. Ja. En daar staan er 106.000. Dus met onze 306 zijn we eigenlijk al bijzonder trots... dat wij het hier kunnen realiseren.
0: Ja, begrijp ik.
1: En het is ook echt... Ik hoop echt dat we minimaal op de helft komen.
0: Oké, okay, ja.
2: Is dat zo dat meestal wordt er jeugd bij betrokken... bij het plaatsen van struikelstenen?
1: Ja,
0: ja dit keer weer, hè?
2: Is dat nu weer, ja?
1: Ja, we hebben diverse scholen aangeschreven. De meest enthousiaste in dit hele verhaal is de Oranje Nassau School. Die doet ontzettend veel aan holocausteducatie.
2: Ja.
1: Daar zijn wij ook met twee klassen naar Amsterdam geweest... naar het Naammonument en naar het historisch, naar het Joods Museum. En dat was het Holocaustmuseum, moet ik zeggen. En dat was bijzonder interessant. Wij geven daar gastlessen en dat bieden we eigenlijk aan alle scholen.
2: Ja, goed.
0: Hoe staat het bij jouw school dan?
1: Hannisdag is aangeschreven, maar daar heb ik niks van gehoord.
2: Ja, dat weet ik dan niet.
1: Maar... alle andere scholen hebben wij ook aangeschreven, maar ik krijg geen reactie. Nu is er wel bij de... bij de eerste steenlegging is er een klas aanwezig, of een groep heet dat tegenwoordig, van groep 7.
0: Van de Maria.
1: Van de
0: Hanni Schaft. Oh, toch wel van de Hanni Schaft.
1: Ja, omdat de bewoonster die heeft een kind op de Hanni Schaft.
0: Dus op die manier, oké.
1: Okay. Maar de andere scholen hebben geen interesse, ook niet in de gastlessen.
0: Maar dan doen jullie wel altijd gastlessen van tevoren, hè?
1: Wij doen eerst gastlessen. Dat
0: om
1: is
0: de kinderen ook een beetje...
2: Ze moeten het wel goed weten waar ze naar kijken.
1: Ja, en we hebben ook een magazine gemaakt. En dat als ze scholen interesse hebben, dan delen wij dat ook uit aan de groepen 7.
0: Goed hoor.
2: Door, ja.
0: Daarna gaan jullie naar het Paradijsweg.
1: Ja,
0: nummer 10, de familie Saxioni.
1: Ja.
0: Ook een bekende familie waarschijnlijk.
1: Heel familie, ja. Want ze waren eigenlijk allemaal wel bekende Joodse families. Sowieso, de meesten zaten in de handel of in het restaurant hotelwezen.
0: Ja.
1: Uiteindelijk is Zandvoort natuurlijk toch groot geworden door de Joodse initiatief.
0: Ja, inderdaad.
1: De initiatief van Joodse mensen.
0: Ja, klopt.
1: Je begint het dan met de spoorlijn.
0: Mm-hmm. Boulevard van Vuijzen 28, daar zit nog een verhaal achter. Hè? Want door wie is het aangevraagd? Door een gouvernante?
1: Ja, door de gouvernante van de zoon. Dus dat is de jongste. Van Stroeg,
0: hè, neem ik aan. Ja,
1: Stroeg, ja. En die heeft daar altijd als gouvernante gewerkt. En die moeder, die oma, die heeft nu de aanvraag gedaan.
0: Oh ja?
1: Ja, en die is zelf ook al in de 80 en die komt wel, maar die moet van ver komen. Dus wij hebben haar een beetje op het laatst gezet.
0: Oh, oké.
1: Anders moet ze zo vroeg eruit.
0: Hier zijn, dat begrijp ik, ja. Ja. Nou, dat is toch wel apart dat het via eigenlijk wordt aangevraagd dan, hè?
1: Ja, maar je moet er natuurlijk ook bekendheid aan geven. En ik schrijf dan het NIW aan. Dus het weekblad, of het maandblad is dat. Nieuw Israëlisch Weekblad. Uh-huh. En ik schrijf de Benjamin aan. En als je mazzel hebt, dan plaatsen ze een artikel met al die namen. En daar dan, als mensen dat lezen, dan denken ze, hé, dat is familie van mij. Of dat is ooit, die kende ik, die familie. Ja. En zo heb ik ook wel wat aanvragen binnengekregen.
0: Nou, goed hoor. En natuurlijk de aandacht die besteed wordt door dit programma natuurlijk. En Zandvoortse Krant.
1: Ja, dus, die werken ontzettend goed mee. Mm. Daar ben ik heel erg blij mee. Het moet ook bekendheid krijgen.
0: Tuurlijk, nee, dat is waar.
1: En ik moet zeggen, de gemeente hier super enthousiast over is. Ja. Anders zouden wij dit nooit kunnen doen. Met de samenwerking met Spaarlanden en met de gemeente zelf. Ja. Anders dan krijg je dit niet voor elkaar.
0: Nee, dat is
2: Want
0: waar.
2: Het kost het iets om zo'n struikelsteen te plaatsen?
1: Nou, wij hebben van de gemeente de subsidie gekregen om dit te realiseren. En eigenlijk is het in andere plaatsen zo dat de aanvrager de steen moet betalen.
2: Ja.
1: Ja, je praat over €150 een steentje.
2: Ja.
0: Zo.
1: Dus als jij een familie hebt zoals op de Haarlemmerstraat, en ik heb nu een aanvraag liggen boven op de Zeestraat, dat zijn er 11 geloof ik. Ja, kan je niet verwachten dat de mensen
0: dat, is waar,
1: dat zelf gaan betalen.
0: Nee.
2: Ja, want het is ook echt een heel mooi messing plaatje erop.
0: Ja, dat moet
2: natuurlijk alles doorstaan.
1: Ja, dat moet alles doorstaan. Maar het moet ook gepoetst worden. Dat is nog wel een dingetje, want het is een heel klus om ze allemaal te poetsen. En ik zag het maar gisteren in Amsterdam. Ze zijn niet gepoetst. En normaal gesproken voor 4 mei worden ze eigenlijk wel even gepoetst.
2: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Wim Wertheim en ik die hebben al een paar keer op onze knieën ergens gelegen om ze te poetsen. Maar het is met een week is het alweer dof.
0: Ja.
2: Nou ja, bij deze een oproep. Ja, een oproep. Wie wil helpen
1: wie
2: met
1: wil poetsen?
2: Oppoetsen?
0: Maar de mensen die daar wonen, die kunnen dat ook een beetje doen natuurlijk.
1: Ja, of de scholen erbij betrekken.
0: Dat zou kan ook, natuurlijk. Ja,
2: en hoeveel struikstenen zijn er nu al in Zandvoort?
1: Ik denk dat er nu zo'n beetje 35 liggen al.
2: Oh, okay. Ja.
0: En daarna gaan jullie nog naar de Louis-Davidstraat in, nummer 7. Volgens mij zit daar nu de kringloop. Dat klopt, hè?
1: Ja, ik heb gezegd, je moet wel een beetje ruimte maken. Want we doen het er een beetje ertussenin. Want om het nou precies voor de ingang te doen. Ik zeg altijd een beetje naar links, een beetje naar rechts. Als we er maar liggen. Om die bewustwording van, kijk, hier hebben mensen gewoond die afgevoerd zijn
0: tuurlijk,
1: en vermoord zijn. En de meesten zijn uiteindelijk toch vermoord in Auschwitz en zo. En ook daar dus die familie. En dat is de laatste daarna, want dat is fijn om daarna even na te praten. Gaan we even naar school en dan doen we even een kopje koffie met wat lekkers. En dan kan iedereen even zijn verhaal kwijt.
0: Ja, begrijp ik.
1: Want het is toch altijd wel een hele emotionele gebeurtenis.
0: Ja. Wilma, de Joodse gemeenschap die wordt tegenwoordig ook erg veel onheus bejegend. Hè?
1: Klopt.
0: Volgens mij, heb je mij verteld, hebben jullie er ook last van, hè?
1: Nou ja, er is de goudendheid met het aanvragen van die steentjes. Want de mensen die denken allemaal dat het te maken heeft met de situatie nu in Israël. En het heeft hier niets mee te maken. Dit gaat om de Holocaust-educatie. Dat de mensen bewust worden van, dit is er gebeurd. En niet dat er iets veranderd is in de wereld, want er is niks veranderd. Maar het heeft niets met elkaar te maken.
0: Maar jullie plaatsen dat bijvoorbeeld, dacht ik, niet meer op Facebook. Omdat je daar zoveel hatelijke reacties op komen.
1: Ik was 2 weken geleden in Amsterdam met een rondleiding ook. En toen werd er ook gezegd van we worden bedreigd. En ook niet een beetje, maar echt bedreigd.
0: Ja.
1: En dat wil je natuurlijk ook niet.
0: Nee,
1: maar anders
0: zeg
1: ik, als angst gaat overheersen, dan zijn we ooit waar we ooit waren.
0: Ja, dat is niet goed, hè.
1: Maar ik snap het ook wel, dat mensen zeggen, wil ik dat nou wel voor mijn deur? Maar het hoeft niet meteen voor je ingang.
0: Nee.
1: Het kan ook een beetje naar rechts, maar links. Dat maakt niet uit.
0: Ja, begrijp ik.
1: Maar de terughoudendheid snap ik ook wel een beetje.
0: Uh-huh. Ja.
1: Maar toch, angst.
0: Ja, angst overheerst.
1: Ja. En jullie hebben het gelezen van Shmuel Spiro.
0: Ja, tuurlijk.
1: Hetzelfde
0: verhaal.
1: Er staat continu bewaking bij hem voor de deur.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Dat is het erg voor woorden.
0: Ja. Nou goed, bij alle adressen is de burgemeester ook aanwezig met een toespraak.
1: Heel fijn, ja.
0: En de rabbijn
1: Spiro. Ja, de rabbijn ook.
0: Ja.
1: Ja, die heeft ook een heel druk programma die dag in Haarlem.
0: Ook nog?
1: Ja, want het schijnt dat we dezelfde dag gepland hebben. Misschien dat we dat de volgende keer even af moeten stellen.
0: Dat lijkt me wel handig, inderdaad.
1: Ja.
0: Jij vertelde net ook dat er nog 40 in de pijplijn zitten, zeg maar, hè?
1: Ik heb ze nog niet allemaal besteld. Er is nu nog een bestelling onderweg. En dan doe ik zo'n beetje in juli de volgende bestelling. En die komen. De levertijd is ongeveer 2,5 maand.
0: Oké, toch wel.
1: Ja, het is heel druk. Amsterdam heeft een stop met de aanvraag.
0: Het wordt te veel.
1: Het wordt te veel.
2: Dat is wel een goed teken.
1: Dat is wel een heel goed teken. Ja, ja. Daar liggen ze ook.
0: Maar het is in Duitsland ontstaan, hè?
2: Ja, in Keulen las ik even. Door een kunstenaar. Die heeft het als eerste. En daarna is het nog een keertje ook niet officieel geplaatst. Maar nu is het wel officieel natuurlijk.
1: Er liggen ook in de Metgestraat achter, zeg maar voor het monument. Dat is ook een initiatief van een bewoner geweest ooit. Daar liggen een aantal steentjes en die zijn van marmer.
0: Oh ja? Ja. Oh.
1: Ja.
2: Die zijn echt van het begin.
1: Die zijn echt van, ja, die hebben dat helemaal zelf particulier aangevraagd. Ja. En ook particulier gefinancierd. Ook een hartstikke mooi initiatief. Maar die zijn dus van marmer, maar ze liggen er wel.
2: En blijft het mooi? Hm.
1: Dat blijft mooi.
2: Hoef je niet te poetsen?
1: Hoef je niet te poetsen.
0: Nee. Dat is wel handig, ja.
1: Maar ja, dit glimt, als het goed is, glimt het je natuurlijk wel tegemoet.
2: Dat moet.
1: En de marmer zie je in de straatstenen weer niet heel erg terug. Maar ja, op dat was dat natuurlijk een supergoed initiatief van die mensen.
0: Ja, Stichting Joost Eversel is natuurlijk ook zeer nauw betrokken bij de herdenking op de Metsestraat. Ja. Ruitstraat, 4 mei om 12 uur is dat.
1: 12 uur, ja.
0: Wat gaat er precies gebeuren?
1: We hebben een programma met Daniel ten Brink, die het Jeskor Kaddisch zegt. Mm-hmm. En hij zingt het prachtige lied Eli Eli. Dat is echt een fantastisch mooi lied. En dan hebben we de rabbijn, de burgemeester houdt een toespraak. En we hebben 3 kinderen van de Oranje-Nassau-school, weer van de Oranje-Nassau-school, die daar een gedicht voordragen. Ja, ja. En dan lopen we naar de krocht. En dan hebben we daar altijd een nazit.
0: Ja.
1: En dan komen de 2 1-acteurs in de krocht. Wat ook een heel mooi invulling is van de middag.
0: Ja, ja.
1: Want ja, het is altijd zo'n gat tussen 1 en de avond. En dan, ja, de avond is een bekend programma.
0: Uiteraard, ja.
1: Maar het wordt ook steeds drukker bij het monument bij de Metgestraat.
0: Ja, ik ben er vorig jaar geleden ben er ook wel geweest. Ja,
2: prachtig. Ik vond het echt heel mooi.
1: Ja, het is heel indrukwekkend.
0: Indrukwekkend, ja, zeker.
1: En, ja, het is
0: dus gewoon, iedereen kan daarbij komen.
1: En, iedereen is welkom. Ik zou, zou zeggen, kom.
0: Goed te volgen door het geluid van...
1: Nop. Nop. Ja, ik loop altijd met steentjes liggen, loop ik met mijn box op tenminste. Ja. Mijn echtgenoot die loopt met de box te slepen.
0: Maar hij doet het wel goed, hè? Ja, ja, Nop. Nou, hij is er wel goed in. Dus, maar goed, 12 uur is dat.
1: 12 uur.
0: Hoek, Metsestraat, Ruitenstraat is dat, hè? Dat monument, dat wordt dus binnenkort opgeknapt.
1: Ja.
0: En daar geeft de gemeente gewoon alle medewerking aan?
1: Ja, alle medewerking is echt fantastisch. Dat, het ziet er niet uit. Het loopt, als je daar aan de zijkant kijkt, loopt het helemaal krom.
0: Ja.
1: En het is vreselijk dat die letters niet te lezen zijn. Ja, en er lopen scheuren dwars door de namen heen.
0: Ja, dat is ook niet
1: dat
0: goed.
1: Dat kan gewoon echt niet. Dus daar hebben we alle medewerking van.
0: Wanneer denk je nou, Wilma, dat je klaar bent? Zeg maar. Hier zei in het begin van het gesprek al... als de helft van het aantal mensen dat weggevoerd is... via een struikelsteen herinnerd wordt...
1: Ja, wanneer
0: dan ben ik tevreden.
1: Hè? Nou, als er 306 liggen...
2: Juist.
0: Ja, maar dan moet je nog even doorgaan.
1: Ik denk dat dat niet... dat gaat niet.
0: Nee, en je wil zeg maar, het beperken tot 2 of 3 keer per jaar... Dat je niet onder 14 dagen 10 stenen moet doen.
1: Nee, want dat is best wel veel. Je maakt de kaartjes met de naamplaatsen. Je zoekt foto's op. Je doet je lijstjes. Die leg je erbij.
0: Nee, dat is waar. Ja.
1: Je zoekt de geschiedenis van de familie op.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk ook een enorme druk op de gemeente.
0: Uiteraard.
1: En op Spaarlanden.
0: Ja, ja.
1: Die dat moet leggen. Want ze gaan dat denk ik maandag of dinsdag leggen. Eerder doen ze het niet.
0: Nee.
1: Zijn ze alweer een beetje dof.
0: Ja, begrijp
1: ik. Maar het is een hele hoop uitzoekerij.
0: Ja.
1: Dus wij hebben gezegd van joh, laten we dat er gewoon 1 keer of 2 keer per jaar. Dat ligt ook aan het aantal aanvragen.
0: Tuurlijk wel. Ja, maar je hebt er nog 40 liggen nu. Nee, 40 aanvragen.
2: Maar het is wel mooi dat die verhalen bestaan blijven. En ook dat er foto's zijn van de mensen. Dan geeft het helemaal een beeld. Dat is natuurlijk in Westerbork ook.
1: Ja.
2: Hè, dat je zo'n hele muur ziet met foto's. Dat je denkt zo.
1: Ja.
0: Het mag eigenlijk nooit vergeten worden.
1: Nee. De meningen zijn oververdeeld. Maar ja, ik sta ervoor dat we dit wel altijd blijven herdenken.
0: Absoluut.
1: Absoluut, ja. Zeker weten. En door middel van deze steentjes zeg ik van nou, dan blijft er altijd wel iets.
0: Ja, lijkt mij ook. Ja.
1: Ja.
0: Nou Wilma, mag ik je hartelijk danken.
1: Jullie ook heel erg bedankt.
0: Het wordt een drukke week voor je dan. 4 mei, 7 mei.
1: Daarna ga ik op vakantie.
0: Daarna ga je lekker op vakantie. Dat hoorde ik net al.
1: Week.
0: Heerlijk, ja.
1: Even rust.
0: Ja, even
1: en dan gaan we in het najaar gaan we er weer volop tegenaan. Ja, de aanvragen kunnen gewoon natuurlijk...
0: kunnen doorgaan.
1: Lees, ja, want ik lees gewoon...
0: Waar kunnen ze dat doen? Via de
1: website en gewoon naar info@joodserfgoed.nl.
0: Oké, dat is gewoon... En de website is www.joodserfgoedzandvoort.nl. Joodserfgoedzandvoort.nl.
1: Ja,
0: nou, ik kan iedereen aanraden om daar een keer op te kijken.
1: Ja, het is een hele mooie website.
2: Ik heb al, heel vaak gekeken. Ja, ja.
1: Er staan ook de boeken van de Teunaert van Linden. Ja, daar wil ik wel even wat over zeggen, als dat mag.
0: Ja, mag.
1: Ik heb Teunaert benaderd, die woont in het noorden van het land.
0: Ja.
1: Teunaert was de dominee hier in Zandvoort. Ja. En een aantal jaren geleden is er een expositie in de Hervormde Kerk geweest. Van Joods Zandvoort in de periode 1929 tot 1945. Daar is een hele fotoreportage van. Op heel grote, net als hier, dat kunnen mensen natuurlijk nu niet zien, maar op doek.
2: Ja.
1: En bij elke foto is een beschrijving. En we hebben afgesproken met het Zandvoort Museum dat wij in de loop van volgend jaar weer zo'n hele expositie gaan doen.
0: Oké, wat goed.
1: Ja, dus ik heb alle foto's van Teunaert gekregen op
0: later.
1: Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Dus dan hebben we weer wat anders te doen.
2: Mooi vraag.
0: Ja,
1: dus
0: zeker.
1: We gaan gewoon door. Misschien naar aanleiding daarvan dat er weer aanvragen komen.
0: Ja, ja. Want je weet het nooit. Nou, tegen die tijd ben je weer van harte welkom om het hier uit te leggen.
1: Ja.
0: Hartelijk dank.
1: Jullie ook heel erg bedankt.
2: Dankjewel.
0: Succes, nou, heel veel succes vandaag. Komende week. En alvast een heel goede vakantie.
2: Ja, ook, geniet daar. Ja,
0: namens Carina. We gaan wat muziek draaien. Maya, heb je wat in de aanbieding, neem ik aan?
3: Ik heb Respect van Aretha Franklin en Otis Redding.
0: Top, helemaal goed.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, goed. We gaan door met ons programma. Tenminste, is de bedoeling. Ja, we gaan ook gewoon wel door hoor. Maar ja, we zouden hier iemand van de dino's krijgen hier, Carina.
2: Ja,
1: maar,
2: een spectaculaire. Ik heb het hier opgeschreven.
1: Caroline Hillenaar.
2: Ja, maar
1: die zijn inmiddels begonnen, hè? Die,
2: ja, ja.
1: Die dinootjes.
2: En ik was ook benieuwd, want het is 25 april geopend.
1: Ja.
2: Ja, het is midden in vakantie.
1: Het is geen officiële opening geweest, maar ze zijn gewoon open gegaan, hè?
2: Ja, ze zijn gewoon open gegaan.
1: Want ik begreep, komt er nog wel een officiële opening, maar
2: het is in het gebouw van het casino. Ja, en ja, ik dacht, ja, hoe krijg, want de dino's, die zijn dus leven ze echt.
1: Ja.
2: En dan denk ik, hoe komen die daar, hoe zijn die daar naar binnen gegaan? En
1: ja,
2: hoe kunnen die daar blijven staan? En het schijnt dus heel spectaculair te zijn met geluid en licht. En
1: ja, ze bewegen.
2: Echt heel erg leuk.
1: Maar die dino's met die hele lange nekken, die kunnen er niet in. Tenminste, nee, die kunnen niet.
2: Nee.
1: Dus kijk, ik neem aan dat ze daar in elkaar gezet worden ook wel. Ik bedoel, ja. Ja. Ze gaan in delen natuurlijk naar binnen, neem ik aan tenminste hoor.
2: Maar had ik dat geweten, dan was ik eventjes gaan kijken.
1: Ja.
2: Om te zien hoe ze dat hebben gedaan. Want de voorkant schijnt echt heel, heel mooi gedaan te zijn.
1: Ja, ja, begreep ik.
2: Tenminste, toch?
3: Naar buiten ziet het er schitterend uit.
1: Ja,
3: tegen,
1: ja, het ziet er mooi uit.
3: Die, prachtige, die spiegel aan grote, de
1: ja, ja, ja, ja, ja, heb ik, ja, heb ik ook gezien.
3: Echt indrukwekkend hoor.
1: Ja, maar ja, ze hebben natuurlijk heel veel ervaring. Want ze hebben veel meer exposities gehad door het hele land heen. Nou, blijven hier 2 jaar. En toegangsprijs is toch aardig aan de hoge kant. Nou, wel, ja, 24,5 voor volwassenen.
2: Meen je
1: en 22,5 voor kinderen.
2: Vind ik best veel geld. Maar ja, dan
1: is het ook, maar ja, je betaalt bijvoorbeeld voor een pretpark betaal je ook al 40, 50 euro. Hè?
2: Maar je bent
1: we hebben een beller, dat is scherp.
2: Dit is een live radio.
3: Gaan wij verder.
1: Ja, ze hebben wel het nummer dan, ja.
2: Ja, we proberen haar te bereiken, maar
1: ja, okay.
2: Het is even een beetje lastig.
1: Ja, dank je.
2: Het was zo dat ze naar de studio zou komen.
1: Oh, je kan er toch even bellen.
2: Maar we kunnen er bellen, dat is hartstikke leuk.
1: Ja, nee, dat ga ik je nu geven. Ja. Het is wel handig dat je weet welk nummer je moet draaien natuurlijk.
2: Maar ik geloof dat je 1,5 uur daar rond kan lopen, heb ik gehoord. Ik heb nog geen gezinnen of kinderen erover gehoord die daar naartoe zouden gaan. Maar ik denk dat het heel interessant is. Want dino's is eigenlijk voor alle leeftijden heel interessant. En dat dat gewoon weer in Zandvoort is, maakt het natuurlijk extra interessant. Want ja, zo vaak, we hebben helemaal geen dierentuin hier. Alleen bij Amsterdam. Of je kan naar Avifauna. Of, ja, er zijn zoveel leuke parken. Alleen een dinopark, die komt hier gewoon in Zandvoort weer tot leven. Nou, we gaan eens even kijken of we haar te spreken kunnen krijgen.
4: Ja, goeiedag. Ik heb als Radio ZFM.
2: Alles wordt even ingeplucht.
4: We zouden u bellen en we willen u graag een uitzending. Kan dat nu?
2: Ja.
4: Ja. Oké, ik verbind u naar de taal.
2: Nou, hoe leuk. We hebben direct verbinding met Caroline Hillenaar. Goedemorgen, Caroline.
4: Nee, nog niet.
2: Nog niet. Nu? Goedemorgen, Caroline.
5: Goedemorgen.
2: Wat leuk dat je toch even aan de lijn kunt komen. Want wij willen eigenlijk alles weten over de World of Dino's.
5: Want in Zandvoort.
2: In Zandvoort. Ja. Dat is toch wel heel bijzonder dat dat in Zandvoort is. Maar wij vroegen ons eigenlijk meteen af, hoe komen die enorme dino's in het gebouw van het oude casino?
5: Ja, nou dat is inderdaad niet van niks voor niks gegaan. Want het waren 15 speciale transporten die we hebben gebracht naar Zandvoort de afgelopen maanden. En nou ja, inmiddels is het een heel tijdperk van dino's wat die daar staan. En die komen zeg maar op spectaculaire manier tot leven. Want als je daar binnenkomt, dan is het net alsof je een soort film instapt. Dan sta je oog in oog met een T-Rex of En ja, ik vind die naam altijd heel moeilijk. Ja. Een Velociraptor bijvoorbeeld.
2: Kinderen kunnen deze namen altijd feilloos uitspreken.
5: Ja, ja. Ja, dat is inderdaad zo. En ja, sommige kinderen die vinden het in eerste instantie een beetje eng, want het brult en het beweegt. En ja, we hebben natuurlijk ook de dino's in hun eigen omgeving gezet. Dus met veel groen en ook een beetje donker. Maar het is wel een spectaculaire expositie. En het leuke is dat ze ontdekken spelenderwijs eigenlijk van alles over de beesten. Dus de leefwijze, wat ze aten, wat ze deden. En ja, dat is eigenlijk een leuke ervaring.
2: Ja, want elk jaar wordt er nog wel ergens op de wereld een dino of dino-resten gevonden.
5: Ja, ja.
2: En elke keer worden de inzichten weer anders. Dan is het opeens toch weer een dino met veren. Of een dino met schubben gevonden.
5: Ja, een vliegende. Ja,
2: een vliegende
5: klopt.
2: Dino. Wordt daar ook nog iets mee gedaan?
5: Ja, zeker. Het is eigenlijk een expositie die continu ook in beweging is. Dus er komen ook nog meer dino's bij. En dat zijn dan weer andere dino's dan die wij al eerder hebben geëxposeerd. Dus dat is zeker, het is niet een statisch geheel. Nee.
2: Dus als je binnenkomt, dan is het een geluidseffect van een hoop gebrul en geschreeuw en gestamp.
5: Ja. Ja, ja, je ziet ze, je kan ze zien, je beleeft het echt, want je hoort ze, je ziet ze bewegen. En je loopt zeg maar op een houten vlonder door het, nou, zeg maar, soort Jurassic Park. Dat is de beleving. Dat is boven. En dan kan je ook nog naar beneden, naar de kelder. En daar zit meer de interactieve gedeelte. Dus daar kun je eigenlijk met allerlei spelen nog meer leren van de dino's. Je kan botopgravingen doen. Dat kan digitaal, maar dat kan ook in het echt met een kwastje in een zandbak. Je kan dino kleurplaten verven digitaal met een grote kwast. En je kan puzzels leggen. Het is eigenlijk allemaal interactief.
2: Nou, dat klinkt ontzettend goed. En jullie zijn 25 april opengegaan.
5: Klopt.
2: Hoe is het tot nu toe? Want het is vakantietijd.
5: Ja, nou, het is iedere dag hebben we bezoekers, maar we zijn ook iedere dag open nu, omdat het meivakantie is. Nog tot en met 10 mei zijn we elke dag open. En we merken dat er al heel veel kindjes uit de omgeving zijn geweest. Ook wat passanten die toevallig in Zandvoort waren, want we hebben de buitenkant van het casino beplakt met levensgrote dino's. Dus je kan er eigenlijk niet omheen als je op het Badhuisplein staat dat daar iets te zien is. En we merken ook dus dat we gewoon ook heel veel aanloop hebben van mensen die een dagje Zandvoort doen en denken, oh, nou, dat kunnen we eigenlijk ook wel even doen. Want het is een attractie die kinderen en ouders ongeveer 1,5 tot 2 uur bezighoudt. Dus ja, het is niet zo dat je er een hele dag zoet mee bent, zeg maar.
2: Nou, dan hebben jullie geluk dat het weer vandaag ja, niet zo warm is als gisteren. Want dat zorgt er misschien voor dat mensen toch ook bij jullie naar binnen gaan. En tot hoe lang blijft deze expositie staan?
5: Deze expositie blijft tot en met eind december 2027, dus volgend jaar. En wij zijn elke dag in de vakanties elke dag open, van 10 tot 5. En daarnaast alle feestdagen, dus bijvoorbeeld straks Hemelvaart en Pinkstermaandag. En daarnaast alle weekenden.
2: Nou, dat is genoeg. Er is genoeg tijd om het te gaan bezoeken. En wat ja, is het mooiste dino? Welke is het mooiste dino die u binnen heeft gehaald? Vindt u zelf?
5: Oh, nou, ik denk dan toch echt de Velociraptor. Dat vind ik echt een hele mooie. En ja, dat is niet de meest bijzondere, maar ik heb daar een zwak voor. Maar iedereen heeft er een andere voor. En wat je ook al zei, de kinderen die kennen die beesten allemaal bij naam. En dat vind ik altijd zo bijzonder. En iedereen heeft zijn eigen favoriet, denk ik.
2: Ja, daarom. Nou, ik zou zeggen, allemaal gaan kijken, want het klinkt ontzettend interessant. Heel erg
5: nou,
2: mooi.
5: Leuk.
2: Bedankt voor de tijd en ik kom ook zeker even langs.
5: Oké, nou je bent welkom iedereen. Dankjewel.
2: Oké, bedankt hoor.
5: Oké, dag.
2: Dag.
6: Hi, we're Dr. Hook. I hope we can stay up to see this.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Goed, lekkere muziek heb je uitgekozen, Maya. Wat draaide je nou op het laatst? Dat was ook zo'n lekkere
2: nummer. Het laatste was Claire van Gilbert O'Sullivan.
1: Gilbert O'Sullivan. En daarvoor O'Sullivan, was
2: When You're in Love with a Beautiful Woman.
1: Ja, allemaal.
3: Heel mooi.
1: Allemaal
3: heel
1: muziek, mooi. Carina, van 40, 50 jaar geleden. Jij was er nog niet eens.
3: Nee.
1: Maar toen maakte ze
3: ho,
1: het
3: ho,
1: mooi.
3: Ho, ik ben nu 50, hè?
1: Dat mag ik niet zeggen voor de radio.
3: Ja, dat weet toch iedereen. Ja hoor, ik ben gewoon 50.
1: Meen je dat nou?
3: Ah oui?
1: Oh, nee, ik had je echt 49 gegeven. Maar. Hey, we moeten een beetje improviseren, Carina. Want het loopt een beetje mis allemaal. We hadden dus Jasper Molenaar eerst uitgenodigd. Die kon niet.
3: Want wat was er met Jasper Molenaar?
1: Nou, die moest naar een of andere bijeenkomst van de veteranen, weet ik veel. Toen dachten we, nou, dan gaan we Els Kuiper bellen. Want dat is ook leuk.
3: Ja.
1: Nou, dat probeerde ik net. Als verrassing, zeg maar.
3: Ja.
1: U kunt nu inspreken, weet je wel. Dus dat ging ook niet. Dus we moeten het nog even een beetje volkletsen. Nou ja, jij hebt natuurlijk net 2 weken vrij gehad, hè? Als leerkracht op de Anischot.
3: Ja, vanaf de woensdag dit jaar. Dat was voor het eerst in al die jaren dat ik voor de klas sta. Hadden we opeens de meivakantie vanaf de woensdag vrij.
1: Ja, waar? Dat is er nooit gebeurd.
3: Ja, dus het is nu van woensdag tot en met komende dinsdag. En dan woensdag weer naar school.
1: Tot en met dinsdag?
3: Ja.
1: Okay. Oh, dan heb
3: dus dan heb je bevrijdingsdag erbij.
1: Ja.
3: En dan,
1: hoe vind je dat? Is dat apart?
3: Nou, dat was aan de ene kant even onwennig. Want ja, je bent altijd gewoon van zaterdag tot en met een zondag vrij.
1: Ja.
3: Maar nu... Had je 2 dagen gewerkt?
1: Kunnen scholen dat zelf uitzoeken?
3: Er waren ook scholen die binnen besturen. Want dit is natuurlijk iets wat het bestuur dan beslist.
1: Ja.
3: Maar ik heb wel meerdere scholen gehoord die dat ook hebben. Maar er waren ook scholen die hadden dus vanaf de maandag al vrij. Dus die hadden 2 studiedagen ervoor gezet. Dus dat kan ook. Maar ja, weet je, dat je al zo vrij bent, dat is natuurlijk echt heel fijn. En heel bijzonder, toch wel.
1: Maar het is toch handiger, denk ik, als alle scholen gelijke vakanties hebben, lijkt mij tenminste.
3: Nou ja, je hebt wel zo die spreiding wel, hè.
1: Gezinnen die een ene kind op de ene school hebben, en een andere kind op de andere school.
3: Nou, ik hoor ook gezinnen die hebben hun kind dan in Zuid-Holland op een school. En dan zit je andere kind in Noord-Holland.
1: Ja,
3: die hebben ook hele verschillende...
1: Ja, zeker, ja.
3: Maar goed, dan moet je maar wat overlapt moet je dan gebruiken om misschien iets leuks te doen.
1: Ja.
3: Dus ik heb nu net een hele mooie 7-daagse reis Madeira gehad.
1: Madeira.
3: Nou,
1: Madeira.
3: Nou, die heb ik natuurlijk wel gedronken.
1: Ja.
3: En het wordt daar nog gemaakt met de suikerriet.
1: Een soort port is dat toch? Een soort port
3: ja,
1: Madeira?
3: Het is, ja, tussen port en rum.
1: Oké.
3: Ze maken er ook poncha van. Dat was doel 1 toen we aankwamen om te proosten dat we er waren. Zouden we poncha gaan drinken. Ja, wat is? Ik dronk het echt als limonade. Ik was meteen
1: helemaal
3: aan het duizelen.
1: Ja, meteen.
3: Ja, ik drink eigenlijk normaal
1: geen blozende wangetjes.
3: Alcohol, nou, meer ook helemaal. Dat ik dacht, oké, welk hotel hebben we ook alweer? Nee, dus het is zo'n soort... ja, chudrons natuurlijk.
1: Okay.
3: Maar dan met de rum erbij. En,
1: dat is een gevaarlijke combinatie.
3: Zo, en het was lekker weer.
1: Ja, ik ken het. Ja,
3: en je zit daar in Funchal, in de hoofdstad.
1: Funchal, ja.
3: We hebben het hele eiland zijn we rondgegaan.
1: Staat jullie in het hotel wat op zo'n klif is gebouwd?
3: We hebben meerdere hotels op kliffen gehad.
1: Oké, daar ben ik ook een keer geweest. Een goed hotel, dat is heerlijk, ja.
3: Ja, je weet niet wat je
1: ziet. Het is een prachtig eiland, hè?
3: En het is dus op een hotspot... of tenminste, Madeira is een hotspot. Dus honderden, miljoenen jaar geleden is daar dus die magma allemaal uitgekomen.
1: Ja, klopt. Ja, het is een vulkanisch eiland eigenlijk.
3: En het is zo vruchtbaar. Alle planten groeien daar 10 keer harder. Je weet niet wat je ziet. Ik heb ook heel veel als we het over de dino's hebben. Ik heb planten gezien waarvan ik iedere keer zei... Nou, deze komt uit de dino-tijd.
1: Ja.
3: En,
1: dino's, 290 miljoen jaar geleden.
3: Ja, nou ja.
1: Maar die planten misschien ook wel, hoor. Misschien langer nog. Ja, ik weet het niet.
3: Nou, ik ben pas naar de botanische tuin in Leiden geweest. En daar wilde ik dus per se planten zien die dus uit de dino-tijd kwamen.
1: Oh ja?
3: En dus die planten heb ik ook weer op Madeira gezien.
1: Oh, wat grappig.
3: Ja, echt prachtig. Maar ook, het is het bloemeneiland.
1: Ja.
3: Nou, dat kon je ook wel zien, hoor.
1: Maar dan moet ruiken. Dan moet je er toch in een bepaalde tijd heen gaan. Hè? Want het staat niet altijd in bloei natuurlijk.
3: Nee.
1: Welke periode is dan het beste?
3: Nu.
1: Maart, april, mei?
3: Nu.
1: Ja?
3: Ja, want dit weekend is dan ook het Bloemenfestival.
1: Oh, oké. Okay.
3: Ja, ja, dit, je weet niet wat je ziet.
1: Ja.
3: En we hebben dan 4 van die hikes gemaakt.
1: Ja.
3: Nou, het is wel heel leuk. Er is echt een heel erg wandelsfeer.
1: Ja?
3: Hikesfeer. Iedereen loopt in de wandelkleren. Iedereen loopt met van die de mooiste schoenen.
1: Ja.
3: Beste rugzakken. Ja. En iedereen heeft het maar over welke P heb jij gedaan? Welke PR? Ja, en dan kom je mensen tegen in de lift en dan krijg je weer een tip. Oh, jullie moeten die PR6 doen. Oh, en wat is dan te zien? Ja, vooral de Levada's, hè, die irrigatiekanalen. Ja. Super knap aangelegd door de mens. Want ze maken dus gebruik van het feit dat er constant wolken boven dat eiland hangen.
1: Ja, door het gebergte natuurlijk.
3: Ja, en die geven dus vocht af. De mossen, die nemen dat vocht op. En dat druipt dus langs de bergen naar beneden. Dat komt in die levada's. Nou ja, het is gewoon super knap bedacht ook.
1: En, ja, mooi.
3: En die wandelingen kun je dus maken. En soms loop je echt op richeltjes. Ik ben ook bijna in een ravijn gestort.
1: Nee.
3: Ja, echt. Ik wil natuurlijk weer een mooi filmpje maken of een foto.
1: Ja, dan ga je maar met één voet buiten pad natuurlijk.
3: Ja, echt. Ik draaide me om.
1: Ja.
3: En er was wel, zeg maar, ijzeren staafjes met touw ertussen. Zo van, dat houdt jou tegen.
1: Ja.
3: Maar één van die ijzeren palen hing dus helemaal los. Nou, ik ging bijna.
1: Ja?
3: Ja, maar er is vorige week ook nog iemand overleden. In de Van Nal
1: En dan had je gewoon 30, 40 meter beneden gedonderd.
3: Ja, dan, zat ik hier niet.
1: Had je niet gezeten, hè? Nee.
3: Nee, dat denk ik niet.
1: Nee.
3: Er zijn wel heel veel natuurlijk struiken om je op te vangen. Maar ik denk niet dat je het overleeft.
1: Ja.
3: Maar dus vorige week nog iemand overleden daar.
1: Okay.
3: Die was gaan wandelen in dat heb je daar dus ook nog. Die Van Nal Forest. Nou, je weet niet wat je ziet. Dat zijn dus bomen van meer dan 600 jaar oud.
1: Ja?
3: Laurierbomen. Eigenlijk was Zuid-Europa helemaal bedekt met deze laurierbossen. Ja. Maar wij mens hebben dat allemaal weer gekapt.
1: Okay.
3: Maar op Madeira is het laatste stukje Van Nal Forest nog te zien. Nou, je zou bijna, als die bomen konden praten...
1: Ja.
3: Nou, dan zou je de mooiste verhalen horen.
1: Ja.
3: Of niet de mooiste verhalen. Want er is natuurlijk op...
1: Ja.
3: Madeira betekent hout.
1: Uh-huh.
3: Dus toen de Portugezen aankwamen in 14 zoveel... toen zagen ze een eiland helemaal bedekt met bomen.
1: Ja.
3: Eigenlijk dachten ze volgens mij van... ja, wat moeten we hier? Hoe gaan we hier iets van maken? Maar ze zijn eigenlijk direct begonnen met kappen voor de landbouw. Ze zijn direct begonnen met hele delen in brand zetten.
1: Uh-huh.
3: Ik hoorde iemand die vertelde... het heeft maanden in brand gestaan.
1: Oh ja?
3: Nou ja, het is natuurlijk super vruchtbaar grond. Huh. Maar gelukkig is er nog heel veel bedekt met bomen. En als je dus die hike PR1 doet... die nu weer volgens mij geopend is. Ik heb geluk gehad, hij was één dag open.
1: Huh.
3: Daarna was er een trailrun. Dan rennen ze dus al die trappen op. Goh. En al die paden. Ik heb geprobeerd een stukje te rennen.
1: Huh.
3: Nou, je hart komt bijna uit je lijf.
1: Ja, dat zal.
3: En ik ben best wel sportief. Maar als je dan opeens kom je dus boven de wolken.
1: Ja, ja, mooi.
3: En wij waren net iets te laat voor de zonsopgang. Ja, want dat is dus een must als je daar bent.
1: Ja, ja.
3: Ga die trail doen. PR1. Dan kom je boven de wolken en dan komt dus de zon op. Nou,
1: mooi,
3: je weet niet wat je ziet.
1: Hey, maar ze zijn wel bezig om zeg maar ook te beschermen, hè, de natuur.
3: Ja, ja.
1: Want
3: we hebben
1: het
3: nu
1: wordt
3: gezien,
1: een beetje te veel toerisme daar, of niet?
3: Veel toerisme. Je moet dus bij Simplifico, als je er naartoe gaat, moet je dus belasting betalen.
1: Huh.
3: En dat bewijs moet je bij je hebben.
1: Oh ja?
3: Ja, er staan wel overal palen bij de ingangen.
1: Ja.
3: Dat je dus met een QR-code alsnog die Simplifico kan betalen.
1: Okay.
3: Het zijn geen hoge bedragen hoor.
1: Nee.
3: 4,90, 9 euro.
1: Hmm.
3: Maar bij elke wandeling staat controle. Wij zijn 3 keer gecontroleerd.
1: Huh.
3: 1 keer niet. Maar ik heb ook echt gezien dat gezinnen aankwamen. Helemaal vol bepakt met de rugzakken, goede kleding aan. En er werd dus gewoon nee gezegd. Ja. Van ja, u moet eerst die Simplifico eventjes betalen. Maar de wifi doet het daar niet altijd.
1: Oh.
3: Want je zit hoog.
1: Ja, natuurlijk.
3: Dus en als je niet had, je mocht echt niet binnen. Ja, maar we gaan alleen een klein stukje. We hebben kleine kinderen. Nee.
1: Nee.
3: Okay. Je kwam echt niet binnen. Dus ja, toch teleurstelling bij de mensen.
1: Ja, dat kan ik
3: Want
1: voorstellen.
3: Want het zijn natuurlijk wandelingen waar je op veugt. En je hebt echt ongeveer 25 minuten haarspeldbochten achter de rug.
1: Ja.
3: Om helemaal naar boven te komen, parkeerplek te vinden.
1: Nou, tot zover deze reclamespot van het Portugese toeristenbureau.
3: Ja. Obrigada. Obrigada.
1: Dus obrigada, ja. Obrigada. Helemaal top. We zitten al bijna tegen 11 uur aan, Maya. Nog 30 seconden zullen. Nou, dat is eigenlijk te kort voor het muziekje.
3: Maar jij hebt een hele mooie motortocht gedaan.
1: Ik heb gisteren naar Culemborg gereden met een aantal mensen. Ja, heerlijk op de motor. Het was natuurlijk fantastisch weer.
3: Geen troep achtergelaten?
1: Nee, nooit. Dat doen we nooit. We gaan naar het nieuws van 11 uur en daarna komen we terug. Hè. Onder andere met burgemeester Molenburg. Ja, nog 8 seconden en dan horen we het laatste nieuws. De brand is bijna over, hè, hoor ik.
3: Brandmeester.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Die plek is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, goedemorgen Zandvoort. We zitten klaar voor de tweede uur, Carina.
2: We zijn er helemaal klaar voor.
1: Ja, we zijn er helemaal klaar voor. Want we gaan beginnen eigenlijk met de column van Nelgun Yerli. En Nelgun, één keer in twee weken maakte een mooie column voor dit programma. En ja, we gaan weer naar haar luisteren.
3: En dan nu de column van Nelgun Yerli bij ZFM.
4: Ik zat op een terras in Zandvoort met Harry en een vriendin. En die vriendin vertelt een verhaal en ze zegt opeens... Ja, het is van een groepering van een verschillende culturen afkomstig is. Hè? Mensen met een bepaalde culturele achtergrond. Hè? Verder niet benoemenswaardig welke cultuur, maar... Nou, zeg, je draait er gewoon heen omheen. Je bedoelt dus gewoon eigenlijk Marokkaantjes. Ja, nou, ja, die dus... Nee, die kun je toch gewoon zeggen, Marokkaantjes? Ik vind ze gewoon ook helemaal niks, die shit Marokkaantjes. Echt, ik heb gewoon niks met die Marokkaantjes. Nou, Harry, dat zeg je toch niet? Nou, dat zeg ik niet, dat zeg ik wel. Ik heb het helemaal gehad met die lui. Weet je wat er is gebeurd? Mijn kleinzoon. Vroeger had ik moeite met het woord homo. Nou, dat heb ik inmiddels geaccepteerd. Prima, niks mis mee. Onze premier is er één. Allemaal prima. Nu denk je, sowieso, homo zijn is helemaal niet erg. He? Dan denk ik, nu inmiddels over mijn kleinzoon, was hij maar homo. Nee, wat is hij eigenlijk? Nou, hij is geen transgender, hij is geen non-binair... het is geen jongen, het is geen meisje. Het is een pangender, noemt hij zich. Nou, vind ik heel erg... Heb ik heel erg moeite mee gehad. En hij is nu 17. Dus ik heb al 17 jaar moeite met zijn keuze. Alhoewel, nee, 12 jaar. Want de eerste 5 jaar was het prima. Het was gewoon een jongetje. We waren blij dat mijn dochter een zoon kreeg. Nou, het is pech. Het is een meisje. Ja, ik bedoel pech. Het is onzijdig. Dan moet ik aan wennen. En hij zegt dat het dat ook trouwens helemaal geen keuze is. Dat het gewoon zo is. Wat hij is. Of wat hij niet is. Dus dat hij geen jongen is. Maar wat hij is, nou, dat heb hij geaccepteerd. Nou ja, iedereen. Ik heb het dus ook eindelijk geaccepteerd. Ik heb in de therapie moeten gaan om het te accepteren. Om überhaupt te weten wat pangender is. Hè? Al die genders eindelijk geaccepteerd.

Het. Nou, gaat de jongen naar zo'n voetbal gebeuren. Er waren een paar van die Marokkaantjes, die rotkoppies. Die hebben hem in elkaar geslagen, omdat ze niet wisten wat hij was. Dan zeiden ze, wat ben je eigenlijk? En dan sloegen ze hem in elkaar. Nou, hij heeft een rok aan en een broek eronder. Nou, dan denk ik, vroeger hadden we zo'n van die Turken die met een rok en een broek liepen. Dan noemden we Turkie, Turkie, broekie, jurkie. Nou, nu hebben we een generatie die ook een broekie, jurkie aan heeft. En het is geen Turkie, Turkie. Het is een, ja, wat is hij? Ja, pani, pani. Ja, pani. Pangender. Panji, panji. Nou, het is een leuke naam. Vind ik grappig. Ja, panji, panji. Leuk. Niks mis mee. Ik heb het geaccepteerd. Maar die Marokkaantjes hebben hem in elkaar geslagen. Hè? Hij heet Danny. Je zou denken, ik dacht vroeger, als hij meisje wil zijn, dan wordt het een Daniella. Maar nee, hij wil graag Dan genoemd worden. Niet Danny of Danielle, maar gewoon Dan. Dat staat voor een dennenboom, onzijdig. Vond hij leuk. Nou, prima, niks mis mee. We hebben het allemaal geaccepteerd. In het begin hadden we er thuis best wel moeite mee. Hè? Want het is zo'n leuk joch. Zo'n leuke Punchy. Hij is lief, gevoelig, slim. Ik hou van hem, van haar, van Dan. Ik wil dat hem gewoon niets overkomt. He, daar maak ik me best wel eens zorgen over, hoor. Hij is zo'n lief kind. En dan doet het me verdriet dat Dan in elkaar geslagen wordt in ons eigen land. Omdat die Marokkaantjes niks van onze cultuur begrijpen en ons in ons eigen land durven te slaan. Nou, daar ken ik gewoon niet bij. Helemaal gewoon van die Marokkaantjes, daar ken ik gewoon niet bij. Wat bemoei je eigenlijk mee? Ik zou jou eens even in elkaar slaan met je geloof waar ik niks mee heb. Ik vind het gewoon... Shit, Marokkaantje, sorry dat ik het zeg. Maar Harry, kom op zeg. Er zit toch ook een nuance in? Niemand, of het nou Marokkanen zijn of Brazilianen of Spanjaarden of Surinamers... niemand is oké die een ander slaat. Nou, Spanjaarden doen dat niet hoor, hé. En de Brazilianen ook niet. Mijn werkster is Braziliaans, hartstikke leuke meis. Mijn beste vriend hier heeft een Braziliaanse vriendin. Hartstikke leuke meid. Gezond, mooi, lief, slaan niemand... Die Surinamen zijn ook prima, een van ons. Het zijn die Marokkaantjes. Ja, maar Harry, oké, maar misschien dat één Marokkaan iets fout doet. Dan kun je toch niet alle 10 de schuld geven? Nou, nee, het is eerder andersom. Het zijn 9 Marokkaantjes die fout doen. En misschien dat er maar eentje is die iets goeds doet. Nee, zo is het. Ik zeg het je, wat dat betreft, Zandvoort, hè? De PVV heeft een nieuwe leider. Ik zeg je, Peter, doe er iets aan. Ik ben zeker geen racist. Nou ja, ik ben wel een racist. Nee, ik ben geen racist. Ik vind alle rassen goed. Maar ik zou zeggen, als er één ras is die het niet goed doet in dit land... dan zou ik zeggen, hup eruit. Ja, echt. Zeg ik ook trouwens voor... Nee, ik ben helemaal geen racist. Zeg ik ook voor de Nederlandse hooligans. Zeg ik, nou, als die iets fout doen... zouden die eigenlijk ook een jaar verplicht naar een ander land moeten. En dan om voor straf een land waar het helemaal niet zo heel erg leuk is. Bangladesh bijvoorbeeld. He? Hup, eruit. Een jaar lang naar Bangladesh. Dat zou toch een leuk reglement zijn. He? Met Bangladesh een regeling maken... dat alles wat hier agressief doet... dat we dan naar Bangladesh sturen... He, dat we dan Bangladesh als hulp, dat geld wat die ene ons kost in ons land... dat aan Bangladesh als cadeautje geven. Zo van, hier heb je die persoon die in ons land niet zo gezellig maakt. En hier heb je ook het geld. Nou, dat is toch wel opgeruimd, denk ik dan. Dat zou moeten gebeuren, vind ik. Ja, of nog beter, wacht even, doe je ook nog eens een goed doel. Iemand uit Bangladesh hierheen halen voor alles wat hier fout gaat, daarheen gaat. Nou, ik zweer het je, na 50 Marokkaantjes die je naar Bangladesh stuurt... nou, dan houden de rest van die Marokkaantjes wel op. Nou, Harry, ik vind je wel heel erg radicaal en racistisch denken, hoor. En bovendien ook democratisch onuitvoerbaar dom, eigenlijk. Dat is helemaal niet radicaal. Ik probeer een oplossing te vinden. Ik heb al eerder gezegd... PVV, praatjes vullen geen gaatjes. Ze praten, maar ze doen niks. Het moet eens wat gebeuren. Ik heb laatst gekeken naar een documentaire van Pim Fortuyn. Ja, daar zat jij trouwens ook in. Vond ik leuk. Ja, ik herkende je bijna niet. Je zag er toen goed uit. Dank je wel voor het compliment, Harry. Toen.
Nou, ik ben eerlijk, dat weet je. Ik ben gewoon eerlijk, je kunt er ook niks aan doen. De jaren hebben je niet het mooiste gemaakt met je botoxkop. Wat je de laatste tijd ook niet meer doet, zeg je. Nou, het ziet er niet uit. Maar goed, dat interesseert me verder niet. Maar even over die documentaire, over Pim Fortuyn. Alles wat die man heeft gezegd, komt uit. Hè? Ik denk, dat is toch zo'n leuke, lieve, gevoelige man. Ik vind het zo erg dat hij dood is. Ik mis hem zo, ik mis hem zo, ik mis hem zo. Nou, hoe goed kende je hem eigenlijk? Nou, ik kende hem niet persoonlijk, maar ik mis hem. Je kunt toch iets missen wat je niet kent? Ik bedoel, ik mis Sonja Barend ook ontzettend. En nu is ze overleden, diepe pijn. Ja, nee, daar had ik ook een enorme pijn van Sonja Barend. Oh, ik hoop dat ze een vrede rust. Ja, die heb ik wel gekend, persoonlijk. En dat doet me eigenlijk echt nog steeds heel erg pijn. Ik hoop dat ze een vrede rust. Nou, ze kan in ieder geval niet meer zeggen, morgen gezond weer op. He, het is afgelopen. Ja, ja. Ja, maar het is grappig, maar nee, toch kan ik er niet om lachen, Harry. Ik heb er toch echt verdriet om. Nou, snap ik. Maar humor is nog het enige wat ons redt, meis. He, lach er een beetje om. Vind ik ook van jullie cultuur. Dat vind ik trouwens, dat moet ik ook even kwijt. Jullie hebben geen humor. Jullie nemen alles zo serieus. Neem het leven een beetje met een korreltje zout, meis. Niks aan de handje. Nou, jongens, ik zit hier ook nog. Mag ik mijn verhaal nog afmaken of hoe zit het? Oh ja, Lodewieke, sorry, we haakten af. Harry met zijn nonsens. Nou ja, nonsens. Er zit natuurlijk best wel een stukje waarheid in, hè? Ja, goed, Lodewieke, die discussie hebben we nu al gehad. Wat wilde jij vertellen? Nou, die mensen dus met een bepaalde culturele achtergrond, hè, zo begon ik mijn verhaal, die zouden zich beter moeten aanpassen aan onze waarden en normen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, zie je, kijk, dat hoor ik nou zo graag van jullie, hè? Echt waar. Jij bent gewoon een prima Marokkaantje, echt. Nu de rest nog. Harry, Neil is niet Marokkaans. Ach, het is toch allemaal één pot nat, dat maakt het uit. Weet je, dames, ik haak af. Ik ga even een haringtje halen in mijn kleine mooie dorp. Dag dames, dag.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, terug bij Goedemorgen Zandvoort. Het is 11:58. En inmiddels zit onze burgemeester David Molenburg bij ons. Welkom.
2: Goedemorgen.
1: Daar. Goedemorgen. Ja, we gaan over een aantal zaken praten. Ook een paar actuele zaken. Ik wil eigenlijk beginnen met de natuurbranden. Want die heeft natuurlijk het nieuws wel... bepaald de afgelopen week. En het kwam heel dichtbij in Noordwijk.
2: Klopt.
1: De vraag zal waarschijnlijk zijn bij veel Zandvoorters ook. Is de Zandvoortse brandweer paraat om in te grijpen wanneer het zo, eventueel zover is?
2: Nou, om op die laatste vraag te antwoorden, ja. Je hebt de afgelopen periode in het land gezien dat er natuurlijk behoorlijk wat natuurbranden zijn geweest. Het was ook echt extreem droog. Dus ik ben ongelooflijk blij dat het... in ieder geval daarna uitziet dat er nu wat regen uit de lucht komt vallen.
1: Ja, vanmorgen was een soort druppel op een gloeiende plaat. Ja, dat was niet veel. Maar maat is altijd wel goed. Ja.
2: Ik begrijp dat er een aardige plans aankomt.
1: Okay.
2: En we leven natuurlijk gewoon in een kwetsbaar gebied met duinen. En als op het moment dat dat droog wordt en het is langdurig droog... is natuurlijk de kans op branden groot. Tegelijkertijd, ons brandweerkorps, veiligheidsregio... speelt daar heel goed op in. Maar dat vergt wel heel veel. Het vergt sowieso dat materieel aangepast moet worden. Met die kans op natuurbranden. Nou, daar zijn ze mee bezig. Zodat makkelijker echt in het duingebied geblust kan worden. Het gaat om dat ook de beschikbaarheid van water. Dus putten. Geschikt genoeg hebben wij natuurlijk, ondanks het feit dat we aan de zee liggen, weinig openbaar water. Waar je zomaar uit kan putten op het moment dat je moet blussen. Dus die voorzieningen. En het vergt natuurlijk ook kennis. En ik was een tijdje geleden bij de oefenavond van de brandweer... waar dan ook echt specifiek heel veel aandacht gegeven wordt... aan het blussen van natuurbranden. Omdat het ook een zeer specifieke manier van brandbestrijden is. Dat hoor je nu ook in het harde. Bij Nunspeet, dat ze er dagen over doen. En dan denken ze dat ze het weer onder controle hebben. En dan laait het toch weer op.
3: Ja.
2: En het kan ook net te maken hebben met dat de wind draait. Of dat er dan toch ergens ondergronds nog haarden zijn. Dus dat vergt ook heel veel kennis. Maar we zullen er rekening mee moeten houden. Met de gewijzigde klimaatomstandigheden.
1: Dus er komt speciaal materieel ook onze kant op.
2: En de brandweer past gewoon in de komende periode bij vervanging ook zijn materieel aan op het feit dat natuurbranden gewoon een grote kans hebben om voor te komen. Ja.
3: Is er bij de brandweer ook echt een specialist op natuurbranden?
1: Ja, dat zal ongetwijfeld zijn.
2: Nee, kijk, we werken in Nederland in veiligheidsregio's. Nou, onze veiligheidsregio, dat betreft 9 gemeenten met ook Haarlemmermeer en Haarlem erbij. Dus dat zit op een schaal waarbij je gewoon eigenlijk voor alle zaken specialisten hebt. Dus gelukkig wel.
1: Ja. Oké, hadden we eerder in de week Koningsdag. Hè? Ik wou zeggen weer Koninginnedag, maar ik ben vrij oud, dus ik zit nog steeds in Koninginnedag. Maar het was Koningsdag, het was een mooie dag. Het was druk, hè? S'ochtends al, s'middags lekkere muziek met de baspartij van de burgemeester weer een keer. Maar ja, goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar de algemene indruk van Koningsdag, die was goed?
2: Het was heel...
1: De sfeer was goed?
2: De sfeer was goed, het was heel gezellig. We beginnen dan 's ochtends altijd met de vrijmarkt. Nou, dan vind ik altijd heel leuk om te zien dat er dan 's ochtends al overal mensen met kleedjes...
1: Ja, helaas geen tafel zitten dit keer. Maar...
2: Nee, ik begreep dat er enorm tekort aan kramen. Ja. En met name ook personeel om die dingen neer te zetten. Dus dat ze echt stand in land hebben afgebeld. En tegelijkertijd moet ik zeggen dat ik vond het daardoor juist wel echt een echte vrijmarkt.
3: Ja, echt zoals vroeger.
2: Ja, ik vond het echt heel gezellig daardoor. Nou, dan hebben we altijd op het gemeentehuis een receptie voor degene die een lintje hebben gekregen. Ja. De gedecoreerden. Zingen met de wapenzangers. Ook hartstikke leuk. Wilhelmus en een paar mooie andere liederen. En dat loopt dan zo lekker de dag door met de kinderspelen.
1: Het was weinig vernieuwend, zoals in de Stamfordse krant stond. Ja. Maar dat hoeft ook helemaal niet, denk ik. Hè?
2: Nee, ik heb wel... De Stichting Viering Nationale Feestdagen heeft het weer fantastisch gedaan. Dus complimenten aan zowel het stichtingsbestuur... als alle vrijwilligers die meegeholpen hebben. Want het is echt weer indrukwekkend om te zien... hoeveel mensen er dan op de been zijn... om 's ochtends vroeg al op te bouwen en alles te begeleiden. Ja. Ik heb wel met de voorzitter van het comité gezegd... van, ja, we zouden eens een keertje kunnen kijken om bijvoorbeeld bij die opening daar... dat gaat al heel lang hetzelfde. Misschien eens wat andere elementen in te kunnen brengen. Maar tegelijkertijd, ja, zolang mensen het leuk vinden en het waarderen... zeg ik ook, ja, hoef je ook niet te veel te veranderen. Het enige wat ik zelf leuk zou vinden is... ik merk dat er een grote scheiding is tussen overdag... de ouders met de kinderen. En op een gegeven moment gaan die weg. En dan blijven eigenlijk alleen maar de oudere volwassenen over in het centrum. En zie je daar weinig jongeren. Dus ik zou het wel heel mooi vinden als we ook bij dat programma in de Haltestraat en
1: op het ouderenplein,
2: dat we ook de jongeren daar meer zouden zien.
1: Ja, ja,
2: ik begrijp
1: het
2: ook wel, hoor, want die gaan ook in groot getale naar Haarlem en Amsterdam. Ja. Het zou toch mooi zijn als we die op een of andere manier ook hier iets kunnen bieden, waardoor ze hier blijven.
1: Ja. Ja. Nou kreeg je wel op Facebook weer een paar vervelende opmerkingen over de handhaving voor... Er mocht geen koffie of thee verkocht worden.
2: Ja, dat,
1: of geen voedsel. Hoe zie je dat nou precies?
2: Een paar zeurkousen die dat vreselijk uit hun verband hebben gerukt.
1: Ja.
2: De organisatie heeft mensen aangesproken die echt op commerciële basis eten en drinken aanbieden. En in de voedsel- en warenwet staat gewoon heel nadrukkelijk dat dat niet mag. Nou, de organisatie, dus niet de gemeentelijke handhavers, hebben daar mensen op aangesproken en verzocht daarmee op te houden. En uiteraard niet kindertjes die limonade staan te verkopen. Daar ging het helemaal niet over.
1: Ja.
2: Maar goed, blijkbaar vinden mensen het dan weer nodig. Dan loopt er weer iemand rond die aan het zoeken is naar één negatief dingetje op zo'n ontzettend leuke dag.
1: Hm.
2: Ik lees het niet. Ik hoor dan dat het geschreven wordt en denk, doe je best.
1: Nee, begrijp ik. We gaan even naar het drukke seizoen dat er aankomt. Tenminste, dat is hopelijk voor Zandvoort. Gisteren was het eigenlijk een voorproefje. Het was erg druk in Zandvoort, heb ik begrepen. Ik was er zelf niet, maar wat ik begrepen heb. En toch vanmorgen weer een hoop troepen langs en op het strand en langs de boulevard.
2: Ja. Nee, dat is echt ongelooflijk.
1: Hoe kan dat nou? Want,
2: nou ja, omdat mensen gewoon...
1: ze pleuren het neer. Ja.
2: Ik bedoel, terecht zei iemand vanochtend, je kan er 20 prullenbakken bij zetten. Als mensen het er niet ingooien, dan kun je bezig blijven. Ja. Tegelijkertijd moet ik ook echt zeggen dat we afgelopen jaar behoorlijk geïnvesteerd hebben. Er zijn containers bijgekomen op de boulevard.
1: Die stonden er nu ook al?
2: Die staan er. Dus in die zin vraagt het natuurlijk voortdurend evaluatie. Maar aan het asociale gedrag van mensen, want ik constateer het ook. Kijk op de boulevard. Kun je weinig veranderen. Ook niet met heel veel prullenbakken bij. Tegelijkertijd, het is wel onze taak om gewoon te zorgen dat het opgeruimd wordt. In Spaarlanden en iedereen is daar heel hard mee bezig om dat te doen. Maar ja, helaas, wat je ook ziet is dat bijvoorbeeld het dan 's avonds wel opgeruimd is. En mensen dan toch blijkbaar 's nachts nog op het strand gaan zitten. En hun rotzooi weer niet meenemen.
3: Ja, opstaan en weglopen en alles laten liggen.
2: Dus maar goed, nogmaals, wij doen er echt alles aan om het schoon te houden.
3: Ja.
2: Maar in asociaal gedrag van mensen, daar valt vaak ook niet tegen op te werken.
1: Maar moeten de strandpachters bijvoorbeeld ook meer doen om hun eigen...
2: De strandpachters doen daar heel veel aan.
1: Ja. Toen ik vroeger op het strand werkte, en het laatste wat je moest doen en het eerste waarmee je begon, dat was het opruimen van het strand.
2: En dat is nog steeds
1: het schoonmaken van het strand. Dat is nog steeds zo.
2: Ik kreeg net een telefoontje. Ik moet hem zo even terugbellen van een van de pachters. Op het moment dat je s'avonds alles opgeruimd hebt en je komt 's ochtends terug
1: is dat
2: weer heel veel achtergelaten. Ja, dan zinkt af en toe. Dan moet je ook wel in de schoenen natuurlijk.
1: Ja, ja. Nu bestaat er een sturingskader drukke dagen. Dat bestond vorig jaar al. Hè?
2: Klopt.
1: En nu is het sturingskader drukke dagen 2026. Daar staan een hoop dingen in die allemaal geregeld moeten worden. Er is al een coördinator drukke dagen ook, hè?
2: Klopt.
1: En wat doet die?
2: Kijk, op die hele warme drukke dagen zijn ongelooflijk veel mensen betrokken bij het veilig bereikbaar en netjes houden van Zandvoort. Uh-huh. En dat gaat niet alleen om de gemeente, dat gaat om politie, het gaat om handhaving, het gaat om de strandpachters, het gaat om de reddingsbrigade. En al die partijen spelen een ongelooflijke en cruciale en belangrijke rol om te zorgen dat mensen hier netjes ontvangen kunnen worden. En die coördinator die is aangesteld om te zorgen dat gewoon al die partijen met elkaar samenwerken. Dat daar goede afspraken onderling worden gemaakt. Dat heel helder is wie waarvoor verantwoordelijk is. Om een voorbeeld te geven. Elke dinsdag zitten al die partijen bij elkaar in het seizoen. Dan wordt er gekeken wat wordt het weer de komende week. Welke dagen mogen we echt heel veel instroom verwachten. Is er bijvoorbeeld een vrij weekend in Duitsland. Zijn er evenementen. Dat wordt allemaal achter elkaar gezet. En vervolgens wordt daarop bepaald wat de inzet is die er de komende week gepleegd moet worden.
3: Echt goed om een keer te weten dat dit gebeurt. Ja. Want daar hebben wij geen weet van.
2: Nee, en er zijn echt heel veel mensen mee bezig.
1: Ja, nu wel.
2: En bijvoorbeeld als het gaat om de politie inzet hebben wij ook een codering, een opschaling. We hebben gewoon een normale basisbezetting van het team Kennemerkust. Dat is Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort. Ja. Dat is natuurlijk een niet al te groot team. Op het moment dat wij echt zien, het wordt warmer. En we mogen ook verwachten dat daardoor de overlast toeneemt. dan schuift het in elkaar en wordt in eerste instantie, in de eerste code, wordt alles wat er in het gebied is vanuit het eigen team hier naartoe gehaald. En dan wordt dat aangevuld met teams uit de omgeving, bijvoorbeeld Haarlemmermeer en Haarlem. Zodat we ook echt gegarandeerd kunnen zorgen dat er voldoende politie aanwezig is. En dat gaat echt helemaal tot wat we noemen de noodknop. Dat is als echt de nood aan de man is, dan wordt die ingedrukt en dan staat de hele boulevard voor. Dat heb ik gelukkig nog maar één keer meegemaakt in de periode dat ik burgemeester ben. Maar het is wel heel goed om te weten dat die paraatheid er is. Ja. Nou, en dat wordt dus allemaal afgestemd. En bijvoorbeeld ook de pachters spelen daar een belangrijke rol in. Die zijn voor ons echt ogen en oren van wat er op het strand gebeurt. Mm-hmm. Die hebben vaak als eerste door van, hé, er broeit iets, hou dat in de gaten. Dus die zijn voor ons ook een hele belangrijke gesprekspartner. Een aantal pachters hebben ook horecaportefoons, heet dat. Die kunnen rechtstreeks bij de politie op de lijn komen. Dat zijn met name de pachters die zitten tussen de Palace Flat en de rotonde. Mm-hmm. En die coördinator, dat is overigens niet iemand die dat voltijds doet. Die is aangesteld om dit allemaal bij elkaar te brengen.
1: Nou, het leek erop dat vorig jaar die groepen die overlast veroorzaken, die vaak uit Amsterdam komen, dat leek minder erg te zijn dan het jaar daarvoor.
2: We hebben inderdaad echt gezien dat de overlast behoorlijk teruggelopen is. Afgelopen seizoen moet ik ook wel zeggen, was qua weer...
1: Ja, ook minder hè, dan het jaar ervoor. Ja,
2: tegelijkertijd hebben wij wel het idee dat de maatregelen die wij nemen effecten afgeven. Wat ik wel even wil aantekenen, je hebt het over groepen uit Amsterdam. Ik leg regelmatig gebiedsverboden op aan mensen die zich misdragen. Dan mag je 3 maanden Zandvoort niet in.
1: Ik kom uit hele land.
2: En het valt me op, ze komen overal vandaan. Ja? Tot en met Harderwijk.
1: Maar het zijn wel vaak groepen die elkaar vinden dan waarschijnlijk via WhatsApp.
2: Ja, dus dat wel, maar het is niet zo dat specifiek een groep uit Amsterdam is. Dat was in het verleden wel zo. En toen werd er bijvoorbeeld ook gewerkt met het inzetten van wijkagenten en jongerenwerkers uit Amsterdam, omdat die groepen kennen.
1: Ja. Maar die gingen al met de trein mee zelfs.
2: Ja, maar nu merk je, is dat een veel diversere groep. En ik kan het gewoon zien aan... Ik leg behoorlijk wat van die verboden op.
1: Hoeveel ongeveer?
2: Dat gaat wel om echt...
1: Tientallen, zeg maar. Ja, toch wel. Dus,
2: en als mensen zich misdragen, dan willen we graag dat je... je even een tijd niet vertoont hier.
1: Maar houden ze zich eraan?
2: Ja, op het moment dat je er niet aan houdt, dan ga je een misdrijf. En dan word je daar ook gewoon
1: veroordeeld.
2: En het gebeurt wel eens dat er iemand gesignaleerd wordt. Ik weet dat er vorig jaar iemand met een gebiedsverbod werd met een oranje pruik op Koningsdag gesignaleerd door de politie.
3: Wow.
2: En neem van mij aan dat de politie ook buitengewoon erop gebrand is. Die overlast hebben gegeven waar ze last van hebben gehad. Om die aan te pakken. Ja. Dus die letten er wel op, ja.
1: En die is opgepakt en berecht. Ja, het is een misdrijf voor je.
2: Ja.
1: Boete of gevangenisstraf. Vorig jaar hebben de paviljoenhouders ook... en dat heeft te maken waarschijnlijk ook met de troep die dan later op het strand ligt. Geklaagd over slapers op het strand.
2: Klopt.
1: Een hoop mensen die blijven slapen. Wordt daarop gehandhaafd of niet?
2: Ja, we hebben helaas niet de beschikking over handhaving elke nacht.
1: Mm-hmm.
2: Dat zou ik wel willen, maar dat is een hele kostbare aangelegenheid voor ons als relatief kleine gemeente.
1: Maar kun je dat niet wel met warme nachten, zeg maar?
2: We doen het wel. Dus er zijn een aantal nachtdiensten dat de handhaving er echt op handhaaft. En tegelijkertijd, het is gewoon een hardnekkig probleem waar we tegenaan lopen. En waar we kunnen handhaven, maar helemaal voorkomen kunnen we het niet.
1: Nee?
2: Pachters
1: die vinden het gewoon een overlast eigenlijk.
2: Ja, en ik zou zeggen, spreek ook gewoon mensen erop aan. Dat doe ik zelf ook. Dus,
3: En ik vind dat het verkeer wel heel goed gaat de laatste jaren. Met die verkeersregelaars. Dat is echt... Pas in Zandvoort kwam, heb ik regelmatig mijn ouders weer teruggehaald. Omdat er zo'n files waren.
1: Ja.
3: Zeg, kom maar weer terug, want dit heeft geen zin.
1: Ja.
3: Maar gisteren was het voor het eerst wel weer even heel druk. Dat ik dacht,
1: misschien moet iedereen een beetje op gang komen. Hè?
2: Ja, dat is wat ik altijd zeg. We hadden het net over dat sturingskader, drukke dagen. Dat gaat natuurlijk niet alleen over veiligheid, maar ook over mobiliteit.
3: Ja.
2: En we richten ons natuurlijk heel erg op die een paar hele warme dagen in het jaar. Waarbij je ook vaak ziet dat de eerste warme dagen het dan ook echt extreem is. Tegelijkertijd zie je ook dat het bezoek zich wel veel meer over de dag verspreid heeft. Vroeger kwam iedereen tegelijkertijd naar het strand en ging ongeveer gelijktijdig weer weg. Nou, nu zie je vaak dat er aan het einde van de dag nog een enorme instroom van mensen deze kant op is. Dus dat spreidt ook. En tegelijkertijd, je weet op het moment dat het echt heel warm is, dat je ook in de drukte terecht kan komen als je deze kant op komt.
3: Ja.
2: Dus ik zou zeggen, als het lukt, kom met de fiets of met de trein. Want we hebben natuurlijk prachtige voorzieningen om anders dan met de auto deze kant op te komen.
1: Ja, maar ja, toch komen de meeste mensen naar de auto. Hè. Dat is heel moeilijk. Ja,
2: nee, maar daarom hebben we ook natuurlijk een behoorlijke hoeveelheden parkeercapaciteit.
1: Tuurlijk,
2: Maar het viel me op. Gisteren, wij zaten 's ochtends bij elkaar en vroegen ons af van... hoe druk gaat het worden? Nou. En de voorspellingen liepen wat uiteen. Maar de bakken stonden echt om 12 uur, 1 uur al helemaal vol.
1: Ja, ja, maar ja, goed. Eerst, eigenlijk de eerste mooie dag, hè, met mooi weer in ieder geval. Ja. Maar het is wel goed voor zomer, dat moeten we ook zeggen.
2: Zeker.
1: We gaan even een kleine pauze doen. Maar we gaan een muziekje draaien tussendoor. Want anders worden de mensen helemaal gek thuis. Dus we hebben het gepraat, sorry. Dus Maya, wat heb je in de aanbieding?
4: Ik heb Neil Diamond met Cracklin' Rosie.
1: Altijd mooi.
2: Nederlands Diamant. Nederlands Diamant.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, het is 10 over half 12. Het tweede deel met de burgemeester. We hebben het net gehad over het sturingskader drukke dagen. Gisteren was een drukke dag. Maar in dat sturingskader staan allerlei zaken die meegenomen worden over hoe je het aanpakt. Tijdens drukke dagen. Er staat bijvoorbeeld ook iets in over de extra aandacht voor de overlast van overlastgevende waterscooters.
2: Klopt.
1: Is dat zo'n groot probleem?
2: Nou, dat was een fenomeen wat plotseling opdook.
1: Opkwam, ja.
2: Dat zijn waterscooters die vrij dicht langs de kust varen. En dan capriolen uithalen. Maar in onze APV staat dat je 1000 meter... buiten de kust niet met die dingen mag varen. Ineens waren ze er vorig jaar.
1: Waar komen die vandaan?
3: Ja,
2: die gaan in IJmuiden te water.
1: Oh, en dan komen ze hier.
2: En het is natuurlijk lastig, want ja, wij hebben geen varend materieel. Dus wat we wel gedaan hebben het afgelopen jaar, en dat heeft in ieder geval vorig jaar de overlast behoorlijk ingedrukt, gewoon vanaf de wal foto's gemaakt van het kenteken van die dingen en die mensen aangeschreven dat ze in overtreding waren. Ja. We hebben gelukkig af en toe, de landelijke politie heeft een schip dat gewoon op het moment dat we dat vragen langskomt, maar dat is niet altijd beschikbaar. En ik heb zelfs een keer met één zo'n figuur, samen met Lars Carré, de wethouder, een gesprek gehad. Die hebben gewoon aan tafel uitgenodigd. Ik zei, het is levensgevaarlijk wat jullie doen. Want op het moment dat daar mensen zwemmen en je komt met zo'n ding langs. Ja, iemand kan gewoon echt zwaar gewond raken.
1: Ja. Zijn er wel eens ongelukken mee gebeurd of niet?
2: Nou, er is vorig jaar iemand van zo'n waterscooter afgevallen. Hmm. Dus iemand die zelf aan het varen was. Huh. Maar goed, het is gewoon levensgevaarlijk op het moment dat je met die dingen vaart. Dus, helaas, vorig jaar hadden we het goed onder controle, omdat het echt behoorlijk afgenomen was. Helaas zag ik er gisteren weer een paar.
1: Okay.
2: Dus ja, dan hoop ik gewoon dat we goede foto's hebben en dat we die mensen aan kunnen schrijven.
3: En is het iets om in IJmuiden al het gesprek aan te gaan?
2: Dat gebeurt dus ook. Want in IJmuiden zijn ze dus ook aan het. Maar tegelijkertijd, ik heb ook met dit soort figuren geleerd dat op het moment dat je één weg afsluit, vinden ze altijd weer een andere manier om mensen het leven zuur te maken. Dus in die zin, we coördineren dat. Bijvoorbeeld, alle afstanden waren bij alle gemeenten verschillend. Nou, ik ben ook voorzitter van de Noord-Hollandse kustgemeente. Dus we zijn nu allemaal die APV gelijk aan het trekken. Okay, zodat het niet zo is dat als je in de ene gemeente 300 meter, dat het in de andere gemeente 1000 meter is.
1: Ja, ja.
3: Over hetzelfde.
2: Ja, want wat we ook zien, dat op het moment dat je op één plek de kop indrukt, dan ontstaat het weer op een andere plek. Mm. Dus we trekken daar ook gecoördineerd in op met in ieder geval de Noord-Hollandse gemeentes. En ik heb nu ook contacten met mijn collega in Noordwijk om te zorgen dat we daar ook goed gecoördineerd doen.
1: Een andere veiligheidsaspect op het strand is het rijden van voertuigen op het strand. Dat is ook beter geregeld nu, want er zijn vignetten nu en er wordt gescand.
2: Nou, dat is digitaal geworden. Dus dat betekent dat niet zoals vroeger met briefjes ging. Vorig jaar hebben we heel veel illegale vignetten nagemaakt dus dat in beslag moeten nemen. En dit systeem hoor ik van, maar ik moet even kijken, want we hebben gisteren de eerste wat warmere dag gehad, dat men daar in ieder geval tevredener over is. Hmm. Maar goed, dat is ook nieuw, dus dat zal zich moeten...
3: Ook een nieuw,
2: En ook daar geldt dat het natuurlijk gewoon gevaarlijk is om met auto's te rijden. Het is nodig, het moet bevoorraad worden en uiteraard paviljoenhouders moeten ook gewoon hun werk kunnen doen. Maar dat is wel goed om dat echt stevig gereguleerd te houden.
3: Ja. Hmm.
1: Maar dat gaat dan via kentekens, of niet?
2: Ja,
1: oké. Okay. En dat gaat dit jaar al in?
2: Ja.
1: Goeie zaak. Ja. Goeie zaak. Nou, nog één keer over dat zwerfafval, wat er is en zo. Ik zag dat er zijn gradaties van C naar B en uiteindelijk naar A in december 2027. We zitten nu op B, neem ik aan.
2: Ja.
1: En wat is het verschil tussen B en A dan?
2: Nou goed, het heeft echt met capaciteit te maken, met de hoeveelheden keren dat er schoongemaakt wordt.
1: Maar dat heeft waarschijnlijk ook met geld te maken, wat Spaanlanden dan, toch?
2: Dat klopt, want dat is natuurlijk een hele dure aangelegenheid.
1: Ja, maar het is al heel vaak in de gemeenteraad langsgekomen, over... De gemeenteraad zou daar misschien toch wat extra geld voor...
2: Nou goed, er gaat nu al heel veel geld naartoe. En er wordt echt heel hard gewerkt. En wat natuurlijk altijd het lastige van dit soort kwesties is, het is niet alleen geld. Het is ook de mensen die het uit moeten voeren.
1: Ja, dat is waar.
3: Maar met Formule 1 zie je hele groepen jongeren lopen in die blauwe pakken.
2: Klopt, ja.
3: Dat zou je eigenlijk gewoon het hele jaar wel moeten hebben.
2: Dat zou kunnen, maar ook daar dat zit natuurlijk altijd weer de vraag achter. Van, ja, wie wil het doen? Zijn er mensen beschikbaar? Heb je het geld ervoor?
1: Ja.
3: Leuke bijbaan.
1: Tot zover even drukt op het strand. Ik wil toch nog even teruggaan naar afgelopen week. Er is een schietpartij geweest op het politiebureau. Kunt u daar iets meer over vertellen?
2: Nou, wat ik kan zeggen is dat er een politieagent is overleden. Ik kan daar verder niet te veel op ingaan. Ook uit respect richting de familie en de collega's. Wat ik wel kan zeggen is dat het in ieder geval bij het hele korps Kennemerkust, maar ook bij alle andere mensen die betrokken waren en die hem kenden, enorm is aangekomen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Maar goed, ik kan er verder niet te veel.
1: Het kwam natuurlijk via P2000 naar voren. Schietpartij op een politiebureau, dat maak je natuurlijk niet altijd mee. Maar laten we het hierbij houden dan inderdaad. Ik heb nog een vraag over de Oekraïners, de opvang van Oekraïners. Er zou in maart zou er eventueel een nieuwe locatie bekend worden gemaakt. Nou, het is nu begin april.
2: Klopt.
1: Dus nog niet gevonden.
2: We hebben wel een inventarisatie gemaakt van allemaal mogelijke oplossingen. Mm-hmm. Tegelijkertijd schuift de deadline ook wat op, omdat de ontwikkeling van de Curie-Dex, daar zitten ook wat termijnen op die wat opschuiven. Dus het geeft ons in ieder geval wat adem om er goed over na te denken.
1: Dus het zal niet aan het einde van de zomer over zijn?
2: Daar is het voor het eind van de zomer niet over. Je moet je echt wel denken dat dat nog wel richting 2027 gaat. We zijn natuurlijk in afwachting van een nieuw college. En dit is wel een van de taken die zo snel mogelijk op het bordje van de wethouder die daar straks over gaat.
1: Er werd regelmatig iets gezegd over, tenminste in het dorp, over een plek bij de sportvelden van Duintjesveld. Ja. Maar dat is een van de mogelijkheden, zeg maar.
2: Er zijn een aantal mogelijkheden in kaart gebracht. En ik ga nu niet speculeren.
1: Nee, dat begrijp ik.
2: Want nogmaals, dat vind ik echt, als er straks een nieuw college zit en de gemeenteraad ook volledig weer in zijn vergaderschema zit, zal dit een van de taken zijn dat bordje ligt.
1: Ja, die nieuwe gemeenteraad die komt 6 mei voor het eerst bij elkaar. Dan gaat het waarschijnlijk over de coalitieonderhandelingen. Ik weet niet.
2: We gaan 6 mei, dat is
1: dat is de gemeenteraadsvergadering.
2: Woensdag is de eerste gemeenteraadsvergadering. Ja. Dan worden allereerst de buitengewone raadsleden geïnstalleerd.
1: Oh ja, die zijn er ook natuurlijk.
2: Niet in de gemeenteraad zitten, maar wel in de commissies mee vergaderen. Gelukkig, want dat betekent gewoon dat het werk verdeeld kan worden. Tegelijkertijd zijn er allemaal commissies die verdeeld moeten worden. Bijvoorbeeld de voorzitters van de commissie, de accountantscommissie. Ik heb een klankbordgroep die mij moet beoordelen. Eens in zoveel tijd heb ik daar gesprekken mee. Dat wordt ook allemaal die avond vastgesteld. En tegelijkertijd staat er ook op de agenda even een actualiteit rond de formatie. En dan gaan wij 8 en 9 mei met de hele nieuwe gemeenteraad zogezegd de hei op. En dan wordt de gemeenteraad helemaal bijgesproken over allerlei onderwerpen. Dat gaat van financiën tot integriteit. En dat is aan de ene kant heel leuk en inhoudelijk. En tegelijkertijd ook bedoeld om elkaar goed te leren kennen, om de komende 4 jaar goed samen te kunnen werken.
1: Ja, er zijn er zijn een aantal mensen die natuurlijk de klappen van de zweep al kennen, hè?
2: Ja.
1: En een aantal nieuwelingen.
2: Ja.
1: Dus,
2: 7 nieuwe. En bij de buitengewoon raadsleden ook een aantal nieuwe.
1: Ja.
2: Ik vind het heel leuk. Want het,
3: verfrissend, toch?
2: Ik bedoel, ervaring is goed.
1: Ja.
2: Tegelijkertijd is het ook goed dat er gewoon nieuw bloed komt en mensen die met frisse ideeën er tegenaan gaan. Dus ik vind het een mooie mix. Ik kijk er ook echt naar uit om de komende jaren met de raad samen te werken.
1: Ja, en het nieuwe college, kunt u nu even bekendmaken wie er in het nieuwe college komt?
2: Er wordt nog volop onderhandeld, heb ik begrepen. Er zijn 3 partijen, OPZ, Jong en de VVD, die met elkaar aan tafel zitten onder leiding van Fred Teven. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heel erg benieuwd ben wie straks bij mij aan tafel schuiven. Dat is voor mij als burgemeester natuurlijk ook spannend. Want
1: lijkt mij ook.
2: Ik ga er niet over, maar het zijn wel de mensen waar ik de komende jaren heel intensief mee te maken krijg. Niet alleen vergader je 1 keer per week met BMW, maar het is toch ook gewoon de club waarmee je veel optrekt. Dus ik, ja, ik ga ervan uit dat al die partijen zeer bekwame en goede mensen naar voren schuiven. En als dat ook nog een beetje mensen zijn waar je een beetje mee kan lachen en waar het een beetje gezellig mee is.
1: Ja,
2: dat is
1: ook belangrijk. Het is wel duidelijk dat VVD waarschijnlijk Lasker Hittel weer naar voren gaat schuiven. Ja, ik wil niet vooruitlopen op de zaak, maar...
2: Als dat zo zou zijn, zou dat is eerst goed juist. Want dat is een zeer bekwame wethouder. Ja. En ook iemand die het dorp echt heel goed kent. En wat ik prettig vind, hij is ook een van de loco-burgemeesters, zoals dat heet. Dat ik af en toe even weg kan en dan ook weet dat de vervanging in goede handen is. Ja. Is ook heel prettig. Dus ik hoop het. Maar
1: een andere,
2: dat gaat er niet over.
1: Nee, begrijp. Een andere loco-burgemeester, dat is wel zeker, die verdwijnt. Ja. Dat is Gert-Jan Bluis. Dat is toch een enorme ervaren man. Die zal, denk ik, toch wel gemist worden.
2: Zeker. Die is 28 jaar betrokken geweest
1: in de gemeentepolitiek. In de gemeente voor
2: als wethouder. Zeer ervaren, gepokt en gemazeld. Ja. Kent elke punt en komma uit de gemeentebegroting. Dus ja, we gaan hem missen. Maar tegelijkertijd na zoveel jaren ook verdient dat hij zegt van nou, ik
1: heb het wel gezien.
2: Wat aandacht
3: maar blijft hij er nog wel even bij om de volgende te helpen nog?
2: Nou,
3: een soort inwerkperiode?
2: Het wordt natuurlijk gewoon goed overgedragen. Ja, en nogmaals, er zit natuurlijk het complete ambtelijk apparaat achter. Wat ook echt van de hoed en de rand weet.
1: Ja.
2: Maar we gaan hem zeker missen.
3: Nou.
1: Nou, kan niet zeggen,
2: we gaan 12 mei een mooie afscheid met hem houden. En
1: daarna kan Gert-Jan zich helemaal op zijn aardappellandje gaan
2: richten. Ja, hij heeft allerlei plannen. Hij houdt van reizen.
1: Ja, inderdaad. Ja. We gaan even naar 4 mei, want dat is natuurlijk ook komende week. Hè?
2: Ja.
1: Drukke dag voor u ook, want u gaat eerst om 12 uur naar het Joods monument.
2: Nog eerder.
1: Dus het begint om 12 uur?
2: Nee, maar we beginnen nog eerder.
1: Oh, nog eerder?
2: Ja, we starten altijd 's ochtends bij de erebegraafplaats in Bloemendaal.
1: Oh ja, dat is waar, ja.
2: En dan leggen we met de burgemeesters van Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Velzen kransen. En dan leggen de gemeenten ook nog apart bloemen. Er liggen geen Zandvoorters daar op die begraafplaats begraven. Bloemen bij de individuele graven van de mensen die daar begraven liggen.
1: Mm-hmm.
2: Dat is altijd een hele mooie bijeenkomst. Het is altijd vrij rustig. We zijn dan vaak met een vrij kleine groep. Maar daarboven op die hele mooie, serene plek is dat prachtig.
3: Ja.
2: En dan daarna om 12 uur hebben we dan de herdenking bij het Joods namenmonument. En dan om 7 uur in de kerk. Ik vergeet nog dat er ook dit keer voor het eerst in de krocht 2 toneelstukken zijn.
1: Ja, ook nog.
2: 'S middags, onder andere van Fred Rozenhart. En dan om 7 uur hebben we de bijeenkomst in de kerk. Waar vind ik altijd mooi gesproken wordt. Waar ook kinderen gedichten voordragen. Dit keer met de beatpopzingers die daar de muzikale deel doen.
1: Goed,
2: en dan de stille tocht en dan de herdenking bij het grote monument.
1: Ja, en via de Haltestraat, Vondellaan, naar het monument.
2: Ja, klopt.
1: En daar waren vorig jaar ook aardig wat mensen aanwezig, hè?
2: Klopt. Ja, en het valt mij op dat het de afgelopen jaren steeds drukker is geworden. Dat vind ik goed, want...
1: Valt je ook op dat er meer jongeren bij komen, toch?
2: Ja, dat valt me ook op dat het echt jong en oud trekt.
1: Ah.
2: En dat ben ik ontzettend blij om, want het is echt een hele belangrijke gebeurtenis... Om even met elkaar stil te staan.
1: Mm-hmm.
2: Vanuit alleen maar de herdenking van de oorlog, maar ook in de huidige situatie in de wereld. Dat je even met z'n allen 2 minuten gewoon stil bent. En stilstaat bij het feit dat het feit zoals we nu echt leven met elkaar geen vanzelfsprekendheid is. Dat vind ik heel goed. En gelukkig zijn er dus ook nog heel veel jongeren die zich daar bewust van zijn en daar graag bij aanwezig zijn.
1: Ja, in de toespraak zal het waarschijnlijk ook gaan over de toestand in de wereld, hè, met oorlogen. En,
2: Ik ben nog bezig om hem op papier te zetten. Maar ik doe dat altijd samen met Walter Sands.
1: Het lijkt erop dat het
2: communicatieadviseur.
1: Dat mensen denken dat het ook steeds dichterbij komt, hè?
2: Nou ja, in feite is dat natuurlijk ook
1: ze gaan het ook merken.
2: En niet alleen, hè, de oorlog in de Oekraïne is echt vlakbij.
1: Ja.
2: Toevallig, dat mijn zoon heeft een Poolse vriendin. Neem van mij aan dat ze daar echt wel voelen dat het nog een stuk dichterbij is.
1: Ja.
2: En ja, aan de andere kant, wij merken natuurlijk ook de gevolgen van het feit dat er nu in het Midden-Oosten oorlog is met benzineprijzen die hoger worden. Voedselprijzen die stijgen. Dus we ontkomen er niet aan.
3: Nee.
2: En tegelijkertijd zijn er natuurlijk mensen die, ik zit daar wat anders in, die zeggen we, eigenlijk zijn we al in oorlog, want er gebeurt op cybergebied zoveel. Nou ja, ik denk, we leven natuurlijk relatief in een hele mooie, vredige samenleving eigenlijk hier. Maar dat het heel onrustig is in de wereld, dat is, staat buiten kijf.
1: Ja, merkt u dat in uw eigen omgeving ook, dat mensen banger worden, zeg maar?
2: Nou,
1: in gesprekken of?
2: Banger weet ik niet, wel bewuster. En dat is natuurlijk ook iets waar wij helemaal mee bezig zijn. Dat is met een mooi woord heet dat weerbaarheid. Dat we er echt wel mee rekening moeten houden. Dat we bijvoorbeeld echt langdurig stroomuitval kunnen gaan krijgen. Nou, daar zijn we nu mee bezig. We zijn bezig met het inrichten van zogenoemde noodsteunpunten. Dat op het moment, stel dat alle communicatie uitvalt. En neem van mij aan je telefoon, doe dat dan nog een paar uur. Maar dan houdt hij er ook mee op en dan is het klaar. Hoe ga je dan communiceren? Bijvoorbeeld als overheid richting je inwoners.
3: Ja.
2: Nou, we zijn overal in alle gemeenten bezig met het inrichten van zogenaamde steunpunten daarvoor. Dat zijn echt fysieke punten waar mensen dan informatie kunnen krijgen. Gelukkig zijn we ook bijvoorbeeld met de Stichting Veteranen Zandvoort in gesprek. Want dat zijn natuurlijk mensen die van de hoed en de rand weten als het gaat om hoe je in hele moeilijke omstandigheden overleeft. Nou, die hebben ook aangeboden. Wij zouden echt in dat soort gevallen wel kunnen helpen. Dus op die manier zijn we wel als overheden ons er heel erg op aan het voorbereiden. Nou, dat zie je ook met die campagnes die vanuit het land over...
3: Ja, dat mapje wat we gekregen hebben.
2: En dat is echt niet iets om lacherig over te doen. Nee. Want het is een buitengewoon reële kans dat het gaat gebeuren. Ik zeg niet dat het gebeurt. Maar gelukkig zie ik bij mensen dus niet zozeer angst, maar wel het bewustzijn van, hé, wacht even, de vanzelfsprekendheid dat er water uit de kraan komt. De vanzelfsprekendheid dat er stroom uit het stopcontact komt. De vanzelfsprekendheid dat mijn telefoon het doet, zou wel eens minder kunnen worden. En het is goed dat het bewustzijn er is en tegelijkertijd ook voor ons de taak als overheid om te zorgen dat we daarop op voorbereid zijn.
1: Ja, maar dus, over die steunpunten, dat is nog niet gecommuniceerd, denk ik. Hè?
2: Nee.
1: Dat komt binnenkort.
2: Ja, dus we hebben nu drie plekken, moet ik zeggen, aangewezen. En zijn nu bezig om dat voor te bereiden. En dat zal dan op een gegeven moment bekendgemaakt worden.
1: Oké.
3: Ja, goed.
1: En de noodpakketten, bent u groot voorstander van?
2: Ik denk dat het altijd verstandiger is om te zorgen dat je gewoon voorbereid bent op het feit dat er echt grote problemen kunnen ontstaan. Dat het goed is om een aantal zaken achter de hand te hebben, vind ik heel verstandig.
1: Oké. Okay. Nou, laten we hopen dat het niet zo ver komt.
2: Nee, nogmaals, ik zeg niet dat het gebeurt.
1: Nee, maar het kan. Ja, het kan.
3: Goed voorbereid.
1: Het is een rare wereld tegenwoordig.
2: Zeker.
1: We zijn bijna aan het einde. Het is 3:03. We gaan er straks uit met muziek. Mag ik u hartelijk danken voor uw komst?
2: Graag gedaan.
1: We hebben toch bijna 3 kwartier volgehouden.
2: Dat, er is altijd heel veel
1: mee.
3: Volgehouden. Nou,
1: volgehouden. dat valt mee.
2: Oké. Okay.
1: Maar en een goed weekend verder. Ja, druk weekend nog.
2: Nou, vanavond, dat was wel leuk. We hebben nog een live radio-uitzending mee willen maken. WNL in de kantine zendt uit vanaf de spot. Dat is openbaar, dus iedereen is daar welkom om die uitzending mee te maken.
1: De Radio 1 is dat wel?
2: Ja. En ik zit het eerste uur, het hele uur aan tafel daar met onder andere Koen Marijt, die het boek over 200 jaar badplaats heeft geschreven. En Alan Clark. Dus allemaal leuke gasten. Dus als mensen nog zin hebben om te komen, dan...
1: Hoe laat is dat?
2: Tussen 5 en 7 is die uit.
1: Tussen 5 en 7, bij de spot op het strand.
2: Ja. En ik begreep dat vanaf 4:30 de bar daar open is. Dus
1: kijk eens aan, zeg. Ja. Helemaal goed. Leuke afsluiting van de dag zou het kunnen zijn. Hartelijk dank Maya voor de muziek. Hartelijk dank Carina voor de medepresentatie. We gaan eruit ook met muziek. Het is bijna 12:00. Vergeet vooral niet te luisteren vanmiddag naar Zandvoort op zaterdag met Rob Harms. Volgens mij is er geen voetbal. Maar een hoop mensen die luisteren naar het programma om de SV Zandvoort te volgen. Zeker. Hartelijk dank in ieder geval iedereen voor het luisteren ook. En tot volgende week.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. En 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie is op zoek naar drie verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Het is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarna crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen drie inzittenden om het leven en raakte een vierde gewond. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien en ook vanavond kans op regen. Het wordt 14 tot 20 graden.
0: Dit is ZFM. ZFM. ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden en die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houwerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland komt de avondspits langzaam en zeker op gang. Er staan een paar opvallende files. Om te beginnen de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Voor Nieuwegein staat een auto met pech. Er zijn daar zelfs 2 rijstroken dicht. Vertraging 25 minuten. De A10, de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam-West en Buitenvelde 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N232 Amstelveen richting Haarlem. Voor Hoofddorp 3 kilometer met ruim een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie, meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar de Zuidpool en de Falklandeilanden. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Volgens justitie is de man verward. Hij blijft vastzitten. Dan het weer. Stevige buien, mogelijk met onweer. Het is 15 tot 20 graden.
0: Dit is...

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegbasis Schilderijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein. En ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd ervan uitgegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreidt over het land kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits begonnen, maar het zijn over het algemeen niet al te lange files met hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Wat wel opvalt is de Ring van Amsterdam. Om te beginnen kom je in een file vanaf Amsterdam over Amstel tot aan knooppunt de Nieuwe Meer. Staat daar 5 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. En dezelfde A10 tussen Amsterdam de Baarsjes en Buitenveldert. 5 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd zijn gestolen bij een hack op onderwijssoftware Canvas. Ook Nederlandse onderwijsinstellingen zijn mogelijk geraakt. Het gaat onder meer om namen, studentnummers en e-mailadressen die buiten zijn gemaakt. Vliegbasis Schilderijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Wat er aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Politie en marechaussee doen onderzoek en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. En de 33-jarige man die een aanslag zou willen plegen op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer vastzitten. Volgens justitie is hij verward en denkt hij dat hij een liefdesrelatie heeft met Amalia. Het weer, kans op pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden.
0: Dit is...

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat er bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilserijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits in Noord-Holland bestaat vooral uit dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. Maximaal zo'n 10 minuten. Een paar uitzonderingen. De A9 om te beginnen Amstelveen richting Alkmaar. Voor Battenverdorp 5 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. De A10 tussen Amsterdam De Baasjes en Amsterdam Buitenveldert 5 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En tenslotte is het ook weer erg druk op de N232 Amstelveen richting Haarlem. Voor Schiphol 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

En zo eindigde je ook de professional. Het is niet degene die je denkt dat hij het huis bij jou gaat lopen schilderen. Nee, het is iets heel anders. Want dan moet je heel goed naar de tekst luisteren. Niels Buijs heeft het erover. De Professional is de nieuwe single. Hoe hij dat vorige week ook verteld heeft. Over dat je altijd ergens een kroeg binnenkomt. En dat je denkt, wat voert die vogel uit? En dan blijkt het totaal iets anders te zijn dan de vraag. Iemand heeft mij verteld dat jij schildert en huizen schildert. Maar dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn. Welkom bij deze Alternative FM. Het is de laatste van april. 30 april is de oude Koninginnedag. Of zelfs nog de hele ouderen onder ons die zeggen Prinsessendag. Maar ja, dat is niet meer zo. Want we hebben sinds 2013 een Koningsdag op 27 april. En die was afgelopen maandag. Maar goed, ik heb de tijd nog meegemaakt dat 30 april dus een vrije dag is geweest. Ja. Dat kan. Maar goed, daar ga ik je niet verder mee vermoeien. Wat gaan we doen? We gaan natuurlijk ook heel veel nieuwe muziek laten horen. En ook muziek die nog niet te horen is geweest, maar wel is uitgebracht. Zoals deze mooie single van Lara, Nederlandstalig. Blijf hier.

Op 9 april was hij hier in de studio, deze Mazes. En dit was live in onze studio, My Hometown is Bleeding. De meest recente single die hij heeft uitgebracht. En dat gaat natuurlijk over waar hij vandaan komt, namelijk uit Iran. Hij is hier naartoe gevlucht, als het ware, omdat hij nogal erg kritisch is ten opzichte van het huidige regime, wat volgens hem een zinkend schip is. Daarvoor hoorde je Lara met Blijf Hier. We gaan weer verder, want het is weer zo'n avond dat ik een beetje in zo'n sentimentele bui ben. Dat het een beetje de nummers zijn van, nou, wat langer geleden. Straks ergens in het tweede uur hebben we nog eentje uit 2014. En in het laatste uur zelfs nog eentje uit 2012. Maar deze, die komt volgens mij weer uit 2012 of 2013. Wil ik vanaf zijn, maar zij heeft het destijds gemaakt voor de stichting Borderline. En ik heb het over Fabiana Dammers met het nummer All These Feelings.

Ja, en dat was een tijdje terug dat hij hier geleden was. Deze Tom Bruins, samen met Philip Kars. En dan moeten we even een kikker eruit, sorry. En dit was ook een eigen opname, want dat was ergens vorig jaar dat hij dat deed. Nee, zelfs dit jaar nog. In januari was dat zelfs volgens mij. Zeg ik het goed? Volgens mij was dat in januari. Ja, begin dit jaar zelfs nog is hij geweest. En dat had te maken natuurlijk met het album wat hij uit had gebracht. En toen kwam hij hier dus met Harmonium en al. Daarvoor hoorde je Fabiana Dammers met All These Feelings. Er is altijd ruimte voor country. Vorige week hebben we hem voor het eerst laten horen. Nu voor de tweede keer Kimmy June en haar nieuwe single. En dat nummer dat heet You and I, The Realistic Love Song.

Met enige zelfspot kondigde hij dit nummer aan tijdens zijn release show van een week of drie geleden. En toen had hij het over rotte vis. Maar ja, dat heeft een hele andere strekking in dit hele verhaal. Wat het precies is, dat zal ik hem nog eens een keer moeten aanvragen. PR Bond, oftewel Paul Bond, met Rotten Fish. En dat staat op het album Coyote, The King of the Island. Daarvoor hoorde je Kimmy June met You and I and the Realistic Love Song. Nog meer werk wat uit de buurt van Volendam komt. Want ja, de heer Bond komt er oorspronkelijk vandaan. Hè, dat hij tegenwoordig in Rotterdam woont. Ja, dat is zijn keuze geweest. Maar er is nog iemand die daar uit die buurt komt. Dat is Edam. Tegenwoordig resideert ze in Portugal. Want daar woont ze tegenwoordig. En deze Arjon is nog altijd actief als muzikant. De laatste tijd weer heel sterk. Want dit was een van de nummers die ze nog niet zo lang geleden heeft uitgebracht. En dat nummer dat heet Who Am I?

Charlie is een behoorlijke inspiratiebron voor muzikanten en songwriters. Ik ga niks te veel verklappen, maar er is er nog een die dat wil gaan uitbrengen met dezelfde titel. Maar dit is van, nou, onmiskenbaar het stemgeluid van Alex Nieuwland, oftewel Nieuwland. Maar het is wel degelijk niet onder de vlag van Nieuwland uitgebracht. Nee, Newells. En dat doet me denken van een week of wat geleden. Want toen had collega en radiovriend Willem de Waard bij Radio Capelle had ze in de uitzending. Waarbij de vraag werd gesteld van, is dat dan een eenmalig project? Nee, was het antwoord. Nou, een bewijs is geleverd. Want buiten het album wat ze al hebben uitgebracht afgelopen jaar, is dit dus de nieuwe single. En er komt waarschijnlijk dus nog veel meer aan. Daarvoor hoorde je Aion met Who Am I? We hebben trouwens nog steeds materiaal, recent materiaal liggen. Zoals bijvoorbeeld van deze van Ismena. En hierachter zit ook meteen de nieuwe single van Tuskhead. Dus die mensen die zeggen, wat blijft die nou? Nou, die komt hierachter. Dus Ismena met How Are You is de eerstvolgende.

heeft dus getekend bij een Amerikaans label. Deze Patrick van Zandwijk. Dat is de echte naam. Maar onder de naam Tuskhead kennen we hem beter. En dit is de nieuwe single en het klinkt behoorlijk Amerikaans. En ik moet je ook zeggen, ik denk de staat waar dat label gevestigd is, dat is in Tennessee. Daar is dit natuurlijk gemeengoed. Out of My Mind heet de nieuwe single van Tuskhead. Daarvoor hoorde je iets Mena met How Are You? Vorige week had ik iets wat een andere versie van Ines Mena, van Ines Marie met Dreaming. Nu de volledige versie.

Almirage met Ik Versta Je. Dat is het nieuwe nummer wat morgen komt en uitkomt. Daarvoor Ines Marie met Dreaming. We hebben er nog één en dat is een eigen opname van deze Lisette Aviva. Die afgelopen maand ook bij ons in de studio is geweest. En onze eigen opname van de meest recente single Un Vie Trop Tranquille. Die hoort tot het eind van dit eerste uur.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
2: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
1: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Geelze-Rijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Geelze-Rijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

Je kunt rustig zeggen dat dit een echte underground band is. Eigenlijk hebben ze zo'n periode van zo'n 6 tot 7 jaar beslagen met wat werk wat ze uit hebben gebracht. Wave Zero. En ja, we hebben het vorige week er al een beetje over gehad, over deze band. Dat heeft ook te maken met het weggevallen van de frontman van die band, Tom Gaasbeek, vorig jaar op 3 mei overleden. En dat gebeurde, ja, dat is een naar verhaal eigenlijk. En ja, toen hebben ze besloten om op 11 april een avond te organiseren, waarbij het leven werd gevierd. Waarbij tal van vrienden en bekenden waren, maar ook bands. En de overgebleven leden van Wave Zero hebben daar natuurlijk ook een steentje aan bijgedragen. En een van de nummers die ze opnieuw hebben uitgebracht, dat is dit nummer, The Fall. En daar zit ook een videoclip bij. En daar heeft nogal behoorlijk wat tijd in gezeten om dat allemaal...

uur Fabiana Dammers met All These Feelings. En in 2014 ook een gedenkwaardig jaar, want dit vond ik ook zo'n geweldig nummer. Komt uit Rotterdam, want dat was de band. Tegenwoordig schijnen Elman Plazier en Rikke Korswagen, want dat waren de twee vaandeldragers van deze band, niet meer in Rotterdam, maar ze schijnen op het midden van het land, ergens in een stad, en die heet Apeldoorn, te wonen. Maar dit heeft te maken met, ja, een sprongwagen in het onbekende. En dat was een beetje ook veelzeggend in de periode waar ik in zat, in die periode, 2014 zo'n beetje. Halfway Station and the Great Beyond.

staan wat cijfers voor. 247. En dat betekent zoiets als 24/7 go. Want dat is de naam van de band. En He Was Made For. Dat is volgens mij een beetje opgebouwd uit bijvoorbeeld Guy. Of Guy, hoe je het noemen wilt. Dat is die band met tweemaal een Y aan het eind. En er zit ook nog een randje gras in. K-R-A-Z. En dat doet mij denken aan Wim Adam. En dat schijnt ook een bekende te zijn hier van iemand anders hier in Zandvoort. Maar die Wim Adam is een van de mensen die deel uitmaakt van die band. En ze hebben vandaag deze single gedropt. He Wasn't Made For. En er komt natuurlijk nog meer aan. Daarvoor hoorde je trouwens Halfway Station. En dan is het ook weer zo'n dag dat je denkt, ik heb alles bij me. Ja, nou bijna. Maar goed, ik heb het gelukkig nog op weten te lossen. En een backup is een backup. Want die backup die zit in mijn mail. En dan heb ik hier nog een extra computer waarbij ik dan het mp3'tje alsnog kan vervaardigen. En dat hoort bij deze single, want die is afgelopen week uitgebracht. Lorena and the Tides.

0: normaal geweest en je laten weten dat ik van jou hou.
1: De kou. Koude verhalen van ochtenden op mijn fiets. En alles wat ik anders had gedaan. Een sportieveling. Lievende, zachte, sterke rugbyspeler. En we rennen niet meer door het bos. Bouwen onze eigen huizen en leven daarin. Oh, als ik hier nog een keer was, dan zou ik rugbyspeler willen worden. Ik zou liever zijn tegen mijn vader. En het zat in mijn hoofd. Dit is niet het echte leven. Het leven komt nog. Het zat in mijn hoofd. Dit is niet het echte leven.

Ik bij mijn tong eraf. Vond mijn mond overstand. En ik had het licht nog niet gezien. En als ik hier nog een keer was, dan was ik rugbyspeler geworden.

De wond die ik verborg, laten zien. En je gevraagd mij te helpen. En draai je nog eens om, reik je hand naar me uit. Het is al te laat. Het land, de zee, de nacht, de dag. De wond die ik verborg, laten zien. En je gevraagd mij te helpen. Draai je nog eens om, reik je hand naar me uit. En het is al te laat. Het land, de zee, de nacht en de dag. En de wond daartussen. De wond die ik verborg, laten zien. En je gevraagd, jou gevraagd mij te helpen. Draai je nog eens om, reik je hand naar me uit. En het is al te laat. Het land, de zee, de nacht en de dag. En de wond daartussen.

aantal nummers achter elkaar. Jit en Mila Maria met Niet bij haar. Daarvoor hoorde je Betekenis met Rugby. En daarvoor de nieuwe single van Lorena in the Tide met Hate Me. Deze single is al uit, maar er komt ook nog een hele EP daarbij aan. En dat is van... Hij heet in het echt Bram Koenigs. En het nummer dat heet Be Here.

0: Dit komt morgen op een EP te staan. Be Here heet het nummer. En dat is van Wham. Daarvoor, ja, dat had ik al gezegd. Want ja, ik ben altijd gewend 2 om 2. Maar dit had ik er dus 3 achter elkaar gedraaid. Maar we gaan verder. Want ik heb vanmiddag nog even wat huisvleit gedaan. Want ik heb een interview opgenomen met Maren Charlie. Inderdaad die. Want die heeft in 2023 nog deel uitgemaakt van de Rob Agda Award. En daarna is het best wel een beetje rap gegaan. Want nog niet eens zo gek lang daarna heeft ze nog een uitnodiging gekregen om mee te doen in de popronde. Dat is volgens mij in 2023 of 2024 gebeurd. Ik denk in 2023 zelfs nog. En ja, ze heeft een EP uitgebracht. Threats heet de EP. En daar ging het gesprek over. Eerst hoor je Hot Glue, dan het gesprek. En daarachter hoor je een single die alsnog van die EP is afgehaald. En die single die heet Hit by Lightning. Ik zou zeggen, luister goed.
1: You're the

0: Ze heeft een EP uitgebracht, Threats. Daar heb je net een track van kunnen horen. En aan de telefoon hebben wij Maren Charlie. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, want er is veel gebeurd. Want zo heb ik je ooit gesproken tijdens de Rob Agda Award. Dan kom je ineens bij de popronde terecht. En daarna is het best wel redelijk snel gegaan allemaal, denk ik.
1: Ja. Zeker, ja.
0: Ja, hoe is...
1: Ik zal wat een beetje beginnen, inderdaad.
0: Ja, want daarna kwamen... je had je vinger opgestoken bij de popronde. En ook dat is niet onopgemerkt gebleven, heb ik begrepen.
1: Mm-hmm.
0: Vertel, hoe is het allemaal een beetje in zijn werk gegaan? Want je raakt nu best wel heel ver met muziek. En dan houdt het niet op bij de regionale of lokale grenzen in ieder geval.
1: Nee. Nou ja, we gaan altijd door. We blijven altijd de dromen najagen. Maar
0: ja
1: na de Rob Agda heb ik inderdaad de popronde gedaan. En toen mocht ik een voorprogramma tour doen van Rondé. Superleuk.
0: Ja.
1: En die zomer ook nog wat voorprogramma's voor Mo gedaan.
0: Ja.
1: En toen eigenlijk daarna mijn eigen tour gedaan.
0: Ja.
1: Samen met Katie Kos.
0: Ja,
1: Toen dat afsloot in Paradiso, Amsterdam. En dat is dan nu even denken, anderhalf jaar geleden.
0: Ja, ja.
1: Dat gaat heel snel.
0: Ja.
1: En toen ben ik weer gaan toewerken naar een nieuwe EP. En die is net uit, dus 2 weken geleden. En nu heb ik ook net mijn tweede eigen toertje afgerond. Dat was ook superleuk, 4 shows gedaan.
0: Ja.
1: En nu gaan we weer naar de volgende stap.
0: Ja, over dat kleine tour gesproken. Je hebt onder meer het Slachthuis ook aangedaan, had ik begrepen.
1: Ja, dat was niet van de tour, maar
0: nee.
1: Dat was wel ook een show daarvoor.
0: Ja.
1: Dat was ook heel leuk.
0: Is dat ook iets, want je hebt best wel in die omgeving, ben je daar bezig geweest en heel actief ook. Is dat toch zoiets als een soort van thuiskomen?
1: Zeker, ja. Nou ja, kijk, als ik in de Randstad speel, dan is het altijd, dan komen natuurlijk altijd gewoon vrienden en familie vaak ook. Ik had ook een show in Tivoli in Utrecht in januari, dus dat was eigenlijk ook een soort van start van de tour. Dus ja, dat is ook wel gewoon echt superleuk. En kijk, ik vind het leuk om overal te spelen, maar het is ook wel heel leuk als er natuurlijk mensen komen die je kent.
0: Ja, want daarover gesproken, hè, omdat je dus nu best wel redelijk wat bekendheid krijgt in de Nederlandse muziekwereld. Wat merk je er zelf van?
1: Nou ja, kijk, ik vind het zo bijzonder dat ik nu echt een beetje een... Ja, ik vind het bijna soort van spannend om te zeggen, maar ik heb gewoon echt een beetje een fanbase. En dat is gewoon echt zo ontzettend cool. Dat is gewoon echt precies waar ik ooit van droomde. Dus... Ja, het feit dat mensen naar me toe komen en zeggen dat mijn muziek u raakt en dat ze zich erin herkennen en dat ze zich minder alleen voelen daardoor. Ja, dat is toch eigenlijk het allergrootste compliment.
0: Ja, want je roert ook best wel thema's aan die op dit moment behoorlijk actueel zijn. Hè? Mentale gezondheid en noem maar op. Ja. En sociale media. Wat je daar allemaal mee te maken krijgt als mensen van de jongere generatie. Threads, is dat daar eigenlijk daar ook een beetje een voortzetting op van datgene wat je al gedaan hebt?
1: Ja, ik denk sowieso dat met Threads ben ik eigenlijk nog eerlijker. Want dat is ook mijn allergrootste doel met muziek maken. Ik zal altijd... eerlijk zijn, ik zal altijd zingen over wat ik voel en wat ik zelf meemaak.
0: Ja.
1: Dus het is sowieso een voortzet. En ik denk dat met mijn eerste 2 EP's was ik ook al heel eerlijk en was ik ook, kwam ik ook al op die onderwerpen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Maar was het meer wat oppervlakkiger. En nu is het gewoon echt puur mijn leven en hoe ik dat ervaar, zeg maar. Dus het is eigenlijk nog... rauwer, eigenlijk.
0: Ja, dat is 1, een mindset. Maar 2, is het ook een behoorlijke stap die je dan moet nemen? Want je stelt je dan behoorlijk open en kwetsbaar op.
1: Ja, dat is ook niet altijd makkelijk. Ik vind het ook wel moeilijk om te doen. Maar juist doordat ik dan dus van mensen hoor dat ze er wat aan hebben... of dat ze zich ook zo voelen... dan durf ik dat ook weer sneller wel te doen of zo. Dan denk ik, dan haal ik daar ook de kracht uit, zeg maar.
0: Ja, merk je dan ook daar weer de vraag over. Merk je dat dan ook als je gespeeld hebt van... ik ben blij dat je dat speelt, want het is zo herkenbaar. Krijg je dat dan wel eens te horen?
1: Zeker, ja. Eigenlijk de hele tijd. Want ik denk dat de mensen die naar mijn muziek luisteren... dat ook heel erg aantrekt, zeg maar. Dat ze dan denken, oh ja, daar herken ik mezelf in. Dus dan, ja, en ze vinden elkaar ook daarin. Dat vind ik ook zo mooi. Ze hebben echt groepen opgericht waarin echt vriendschappen zijn ontstaan en zo.
0: Ja, ook met de fanbase waarvan je zegt, is dat ook het geval?
1: 100%, ja, zeker.
0: Ja, even over Threads zelf. Wanneer ben je eraan begonnen?
1: Ja, dat is al heel lang geleden. Ja. ik denk eigenlijk al 2 jaar geleden dat ik voor het eerst met Tom, producer, eraan begon te werken. Mm-hmm. Je schrijft natuurlijk altijd wat nummers en dan op een gegeven moment denk je, oh, dit zijn wel leuke nummers samen in een geheel. Dus dan, ja, dan breng je het uit, zeg maar. Of dan ga je een beetje nadenken hoe je dat gaat uitbrengen. Mm-hmm. En toen kwam er ook nog tussendoor dat ik bij een label ging tekenen. En dat duurde ook allemaal best wel lang. Dus daar ging ook wel wat tijd overheen. Dus die nummers die waren eigenlijk al best wel lang af voordat ze echt uitkwamen. Mm-hmm. Ja, en dan ga je ze natuurlijk uitbrengen. Dus dan zit er ook vaak wel 2-3 maanden tussen een release. Mm-hmm. Dus ja, voordat je dan wat uit hebt gewacht, ben je vaak wel echt weer 2 jaar verder. Maar ja, dat is gewoon hoe het werkt.
0: Ja, hoe belangrijk is dat label? Want dat is Pias, voor de mensen die het niet weten. Ja,
1: ja
0: het is niet de Pias zijn. Het staat voor Play It en dan?
1: Again, Sam.
0: Ja, zie je. Ja, want dat is niet zomaar. Want halen ze dan behoorlijk wat werk uit jouw handen vandaan?
1: Nou ja, het is gewoon eigenlijk inderdaad een full label service. Dus samen met hun heb ik van alles, alles bedacht rondom, zeg maar, de artworks en gewoon de hele visuele identiteit. En ja, ze helpen natuurlijk enorm met gewoon het promoten ervan en de marketing. En ja, dat is super fijn om gewoon echt een team achter je te hebben. Waar je gewoon, ik weet niet, dat is natuurlijk elke droom. Ik denk de droom van elke artiest om gewoon met mensen samen te werken die... ook alles eruit willen halen. Zeg maar.
0: Nou weet ik uit de tijd dat je bij de tijdens de Rob Agda Award speelde, dat er een band omheen stond en staat. Zijn daar nog een aantal mensen van die periode nog steeds actief met jou bezig op het podium?
1: Nou, mijn band is eigenlijk helemaal hetzelfde gebleven, behalve de bassist. We hebben een nieuwe bassist.
0: Ja.
1: Maar ja, eigenlijk is het dus helemaal dezelfde, bijna dezelfde samenstelling. En ja, we zijn ook echt, ik zou bijna zeggen, wel echt beste vrienden, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus het is gewoon eigenlijk een hele hechte club.
0: Ja, want er zit één persoon binnen jouw gelederen in die band. Die speelt ook nog bij een andere band. En die heeft, dat is Rasmus Bisschop, als ik het...
1: Ja,
0: die zit er dus nog steeds bij, als ik het goed...
1: Die zit er zeker bij, ja. Hij komt zelfs zometeen hier naar mij toe, want we gaan weer samen schrijven.
0: Oh.
1: We zijn eigenlijk nu best wel veel aan het schrijven samen ook.
0: Ja, speelt hij ook een belangrijke rol daarin, in dat opzicht?
1: Ja, nou, steeds meer ook, want... We hebben een liedje samengeschreven wat nog niet uitkomt, maar wel al best wel vaak live wordt gespeeld.
0: Ja.
1: En dat is ook wel echt een hele grote, ik denk wel, grote hit aan het worden. Dus die hebben we samen geschreven, dat liedje heet Charlie.
0: Ja.
1: Dus dat is heel bijzonder en we zijn al een keer samen naar Londen geweest om daar te schrijven. En we gaan binnenkort ook weer naar Londen, dus ja, we zijn een beetje, hij wordt echt een beetje langzaam mijn rechterhand als het gaat in het... om het schrijfproces, zeg maar.
0: Ja, want ook daarin merk je gewoon hoe belangrijk dus een samenwerking en dus een vaste groep mensen voor jou is. Dat blijft. Dan, voordat we helemaal het gesprek af gaan sluiten, waar ben jij te vinden op het wereldwijde web?
1: Ja.
0: waar ben je te vinden op het wereldwijde web?
1: Waar ben ik te vinden? Oh, sorry.
0: Ja.
1: Ik ben sowieso te vinden overal onder de naam Marin Charlie.
0: Ja.
1: Spotify, Instagram, TikTok, Apple Music. Kun je me overal vinden.
0: En dan de afsluitende vraag. Als er een track op Threads staat, welke moeten we dan draaien?
1: Ja, dan zou ik voor nu zeker de nieuwe single Hit by Lightning draaien.

Dan een beetje een overeenkomst tussen wat we hier horen van Mer en Charlie en het daaropvolgende nummer. Zeker wel. Je hoorde dus Hit by Lightning, komt van de EP Threads. Want deze single is van Oliver Aaron. Die zat in dezelfde jaargang als Mer en Charlie bij de Robak daar wordt. Overigens, dit is de nieuwe single van Oliver. Morgen komt hij uit. Het nummer dat heet Someday.

paar weken terug hebben we er wat aandacht aan besteed. Staat ook op de website van haar Eumia. Met een heel album heeft ze dat uitgebracht. En achter deze Eumia schuilt Lien. Zo heet zij in het echt. En ze komt uit Gelderland. Want ja, het vloog ergens aan in een andere mailbox waar ik de hoofdredacteur van ben. Maar daar heeft dat weinig mee te maken. Ik vroeg me af van waar kom je vandaan. Ja, het Gelderland. Ja, dan tel je dus niet mee. En daarvoor Oliver Aaron. We hebben er nog één. En die ga je nu horen. En dat is Rover Onslow. En Switching Gears.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur. ZFM Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

het ultieme Wave Zero nummer van mij. Dus dit nummer uit 2012. Ja, dat is toch al een beetje een iconisch jaar voor mij geweest. Wat dat betreft ook voor dit programma. Want daar hebben we eigenlijk een beetje de basis gelegd voor wat het nu is van dit programma. En Wave Zero was één van die bespelers in die periode met onder meer dit nummer. Want we hebben dit ook wel eens vaker laten horen in onze begintijd. Dan praat ik wel over meer dan 14 jaar geleden. Nou, zelfs sterker nog, langer terug. Want het nummer werd al gespeeld in de tijd dat Wave Zero deel uitmaakte van de Rob Agda Award. Jaargang 2009-2010. En dat was het jaar dat wij, Marcus en ik, daar voor het eerst als stel Belhamels voor het eerst rondliepen daar patronaat halen. Dus dat is ook alweer 17 jaar terug. Maar goed, dat is natuurlijk een mooi gegeven. En ik kwam dit tegen op Jijbuis. Ik denk, mooi, dan ga ik daar even heel fijn een audiotrack van fabriceren. Dat is me dus gelukt. En dan ook nog een hele mooie in dat opzicht. En dat blijft voor mij een track. Deze ga ik dus ook regelmatig laten horen. Want dat zal een beetje in de orde van grootte gaan in meer van dat werk in 2012. Het ultieme voorbeeld is natuurlijk Alaska met Never Cry Wolf. Ik breng weer aardig op een idee, Jaap Koper. Maar goed, zover is het nog niet. Eerst nog eventjes werk uit eigen dorp. En dat past precies bij dat nummer wat we net hebben gehoord. Want dit is Wendy Moore met Crocodile Tears. MUZIEK

bij mij een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten, is Holograph. Band komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika, maar ze zijn tegenwoordig neergestreken in Amsterdam en dan ben je gewoon een Noord-Hollandse band. Zo simpel is het. En dit komt van de EP Teeth. En nou weet ik niet zeker of dit een single is geweest. Naar mijn medeweten wel. Wat ik het zeker weet is van dat eerste werk van La Promenade Violence. En daarvoor hoorde je trouwens Wendy Moore met Crocodile Tears. La Promenade Violence die treden zaterdag, komende zaterdag, op in Slachthuis Haarlem. En dat zullen ze niet alleen doen. Ik geloof iets met I Am Sam. Dat is de support. En ik moet opletten dat ik niet twee dingen door elkaar heen ga halen. Want op 29 mei mag ik er ook heen. En dan speelt The Bird Experience samen met Glitz. Ja, zie je. Dat is dat andere gedeelte. Want dat was ik bijna aan het door elkaar aan het halen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus dan zou ik hier het verkeerde op gaan nemen. Maar I Am Sam zal de support doen en La Promenade Violence doen dan het hoofdoptreden. En dat schijnt vanaf een uur of 10 te beginnen. En om 11 uur is het klaar en dan kan ik gelijk naar huis. Want anders dan mis ik laatste bussen en dat soort. Alleen, daar zit ik niet op te wachten. Maar goed, dat gaat daar gebeuren. En dat is komend weekend. Wie zijdelings ook met dat Slachthuis Haarlem te maken hebben is deze band, Proxima Flair. Hoewel ik weet dat Shane Hagens van de band, dat die werkzaam is bij Paradiso. Maar hij heeft een verleden in Haarlem, want hij was ook nog de stage manager tijdens de Rob Hakda worden. Maar dat is ook weer een tijdje terug. Dat is een jaar of 8, 9 geleden, voor zelfs de pandemie. Maar Proxima Flair is het nieuwe bandverhaal. Daar speelt dat trouwens ook nog een ander mee die we ook wel eens hebben laten horen in een andere vorm. Amygdala met Joël van Dam. En die ga je nu horen, want dat is het mooie nummer. The struggle has just begun.

En dan denk je, er komt nog wat achter. Nee dus. Want we zaten in de laatste 2 seconden. Nou ja, whatever het is. Proxima Flair met But the Struggle Has Begun. Na dit nummer gaan we praten met Mariska Leerling van Von V. Want die hebben alle aanleiding om daar wat over te vertellen. Over het album Imaginary Songs. Maar eerst gaan we een track van het album draaien. Dat heet Burn.

0: drie EP's vonden ze het wel eventjes mooi om een album uit te gaan brengen. En ik heb het over Von V met het nummer Burnt en het album. Dat heet Imaginary Songs. En als ik zeg zweterig en ook best wel rauw, dan wil ik voor Mariska Lierling, die aan de andere kant van de telefoon, weten. Klopt dat ook?
1: Klopt helemaal, Jaap.
0: Ja? Ja? Is dat zo?
1: En ik ben zo blij dat je dit nummer hebt gedraaid. Want Burnt is echt een nummer met eigenlijk best wel een voorgeschiedenis. En dat is een van die nummers waarbij je weet dat ik, daar hebben we het al eerder over gehad. Ik heb altijd tekstboekjes overal in het hele huis en in mijn telefoon. Dat ik denk, dat is een mooie zin.
0: Ja.
1: En Burnt is een van die nummers waarbij al die mooie zinnen echt samenkwamen. Dat ik dacht, wauw, en nou is het echt een song. Ja, ik ben echt hartstikke blij met dit nummer. Super gaaf.
0: Ja, ja, ik vind het zelf stiekem een van mijn persoonlijke favorieten. Dus, ja, dus alsof je het volgens mij weet.
1: Nee,
0: maar goed.
1: Wist ik niet. Maar I Am Scared for Sudden Sentiment had ik al echt, nou, ik denk al jaren ergens opgeschreven. Dat ik denk, dat wil ik echt zo graag ooit in een tekst verwerken.
0: Ja.
1: En I'm about to filter. Nou, echt meerdere zinnen. Ja, en dan wordt het ineens een nummer. En ja, ik denk alleen muzikanten begrijpen dat als dat samenkomt, het wordt een song. Ja, dat geeft zo'n te gek gevoel. En dus ik ben ontzettend blij dat dit op het hele album staat.
0: Ja, nou, dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar goed, voor mij ademt het nummer iets uit wat toch wel een beetje, ja, hij viel mij op. Dus ik denk, ja, dan is dat wel een nummer wat ik laat horen tijdens de uitzending. En dat doe ik dan nu ook. Maar dat zeggende, want over die teksten, ja, we kunnen het er nog wel even over hebben. Want hoe ontstaan die bij jou, bij het brein van Mariska Lierling?
1: Ja, nog steeds hetzelfde, ja. Ik word soms 's nachts wakker met een zin. Ik hoor soms iets op de radio of in een ander nummer dat ik denk, dat is echt geweldig. Of ja, en soms komt het gewoon spontaan ineens als vanzelf in mijn pen. En ik heb werkelijk overal boekjes, pennen, notitieblokjes om alles op te schrijven.
0: Ja.
1: En lang niet alles wordt een nummer, maar ja.
0: Maar hoe, dan heb je eenmaal de tekst op papier, dan ga jij op een gegeven moment met je bandleden daarmee aan de slag.
1: Nou, het is eigenlijk meestal andersom. Meestal ontstaat er een nummer uit een riff of een likje. Dat roept iets bij mij op. Een bepaalde sfeer of een bepaalde gedachte. En daar ga ik de tekst bij voegen. En dan weet ik al wel de melodielijn, maar soms nog niet helemaal of iets past. Maar als het past, ja, dat is zo te gek, ja.
0: Ja.
1: Onbegrijpelijk gewoon.
0: Ja, nog even over Von V. Want hoeveel leden bestaat die band? Uit 4 stuks, toch?
1: Ja, klopt. 4 stuks.
0: Ja, want dit, Imaginary Songs, daar, dat is niet alleen, ja, jullie hebben al wat singles ook uitgebracht van dat album. Maar deze nummers, lagen deze al een tijdje ergens? Of zijn die op een gegeven moment toch, ja, de afgelopen anderhalf jaar ergens erop gekomen?
1: Ja, beide. We hebben al een aantal singles van dit album uitgebracht. Maar ja, dat wil niet meteen zeggen dat het aan de grote klok hangt. Bepaalde magazines willen alleen maar dat je een heel album toestuurt. Hè. Die gaan geen singles of EP's recenseren. En toen dacht ik, ja, maar er staan zulke te gekke nummers op die we al wel hebben uitgebracht.
0: Ja.
1: Dus die hebben we opnieuw erop gezet omdat ze het eigenlijk verdienen om opnieuw onder de aandacht te komen.
0: Ja, dan is het natuurlijk ook, als het een album is, dan neem ik aan dat er een soortement lijn in zit. En
1: ja,
0: volgens mij heb ik iets van jou gekregen. En dan blijkt dus dat er wel degelijk ergens allemaal raakvlakken met al die songs.
1: Klopt. Het is een ondergedompeld hart in water. En dat hart heeft eigenlijk, ja, dat heeft met alle nummers te maken. En dat is soms heel cryptisch en soms juist heel overduidelijk. Echt een liefdessong of hartverscheurend of hartverstikkend. Hart, nou ja, uit het hart gerukt.
0: Ja.
1: Dus alles wat zo met het hart te maken, dat ik, ja, nou ja, in een droom dacht, dit is wat het moet zijn. Het moet een hart zijn, maar het moet niet zomaar een hart zijn. Het moet, ja, ondergedompeld zijn. En toen kwam het idee met water. En nou ja, we hebben ons gek gefotografeerd. Het is exact de hoes geworden die we echt helemaal voor ogen hadden.
0: Ja.
1: Dus ja, een ondergedompeld hart. Wat heel veel betekenis heeft.
0: Ja, dat, jij bent ook iemand die met het hart leeft. Lijkt het wel.
1: Ja.
0: Nou, lijkt het wel. Het is gewoon zo. Ook al de teksten, die ja. Daar blijkt het ook uit. Met wat je brengt in de teksten die Volvee laat horen. Want ja. Ze gaan wel ergens over. Hè?
1: Ja, ja, ik vind het belangrijk dat die teksten goed zijn. Ik heb ook echt het uiterste van mezelf gevergd om het zo goed mogelijk te maken. En ik ben er ontzettend blij mee dat het zo goed gelukt is.
0: Ja.
1: Ja, er is veel aandacht voor de tekst.
0: Ja, want dat trekt denk ik toch wel een behoorlijke energie om dat allemaal op dat album te krijgen.
1: Ja en nee.
0: Ja en nee. Laten we eerst met die nee beginnen, want dan hebben we het leukste voor het laatst.
1: Nee, want als het gelukt is en het is een song geworden en het is een nummer waar we allemaal ontzettend blij van worden, geeft het alleen maar energie.
0: Dat is dus die ja.
1: Dus dat kost het niet meer.
0: Nee, oké. Okay. Ja, oké, nee, maar ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment, er is een leraar Nederlands, hij leeft helaas niet meer, maar die zei altijd tegen mij, als je een verhaal bedenkt, dan is het 1% inspiratie en 99% transpiratie. Maar ja. Ik denk dat dat voor een songwriter dito met een sterretje is.
1: Ja, en toch wisselt dat heel erg. Want soms gaat het gewoon ontzettend gemakkelijk en lukt dat in één keer.
0: Okay.
1: Ja, andere nummers hebben wat meer tijd nodig.
0: Ja.
1: Dat is zo. Maar een nummer All Evidence, wat gaat over de trainer die ik had in de sportschool, die meer wilde dan alleen sporten.
0: Ja.
1: Dat was echt in 5 minuten was dat op papier van dit is precies hoe ik het beleefd had.
0: Ja.
1: En daar is eigenlijk niks meer aan veranderd. En het geeft mezelf nog steeds kippenvel als ik dat nummer hoor. Want het was gewoon een hele heftige ervaring. En het is zo te gek als daar een nummer uit ontstaat.
0: Ja.
1: Dat ik het kwijt ben. En hopelijk weer steun bied aan anderen.
0: Ja, dat is denk ik ook een beetje de rol van muziek maken en de tekst natuurlijk. Want er zullen
1: dat moment eigenlijk niet zo over na.
0: Ja.
1: Maar als mensen toch laten weten dat ze er steun aan hebben gehad. En nou ja, net zoals ik graag muziek luister als ik. Dat is te gek.
0: Ja,
1: als je dat ook terugkrijgt.
0: Ja, het is ook een thema, heb ik begrepen. Hè? Dit verhaal wat jij hebt meegemaakt in die sportschool. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor vrouwen die bijvoorbeeld over straat lopen 's avonds. Ja. En door allerlei minkukkels, om het even netjes te zeggen, worden aangesproken van dat soort dingen.
1: Nou, toen vrouwen de nacht opeisten, dat was natuurlijk een echt ding in Nederland. Toen besefte ik me echt hoeveel vrouwen er in een afschuwelijke situatie zitten. En dus het nummer is ook echt aan hun opgedragen.
0: Ja.
1: Want ik vermijd gewoon bepaalde plekken en die sportschool. Maar er zijn vrouwen die dat niet kunnen.
0: Ja.
1: Dus het nummer is aan hen opgedragen die nog elke dag in de angst leven.
0: Ja, en dan zijn er nog meer thema's die aangeroerd worden. Want het gaat ook over psychische dingen.
1: Ja.
0: Want die hoor ik er ook in terug.
1: Ja, dat is natuurlijk nog steeds het, bijvoorbeeld Unreal, die hebben we ook echt bewust als eerste nummer op de plaats gezet. Ja, dat is was echt een super heftige tijd dat iemand in onze hele directe omgeving de dag van het songwriten van Unreal opgenomen werd in de psychiatrie op de crisisafdeling.
0: Ja.
1: Ja, dat voelt ook als unreal. Die persoon zag en hoorde dingen die er niet waren. Ja, dat verwerkt in een song. En ja, als het dan zo goed uitpakt hoe ik het voor ogen had. Ja, dat is ook fantastisch. Ja. Maar had echt een eerste plek verdiend op de plaat.
0: Ja. Dan de titel Imaginary Songs. Hoe ben je daarop gekomen? Of hoe zijn jullie erop gekomen? Laat ik het zo zeggen.
1: Nou, het is niet wat het lijkt. Dus dat is best wel grappig eigenlijk. Het zijn geen denkbeeldige liedjes. Het is een zin uit een van de nummers die ook op het album staat. Als laatste, dat heet Underscore.
0: Ja.
1: En dat gaat over een droom wat ik als kind, heel jong meisje had. Waarbij ik steeds dezelfde terugkerende droom had. En om het enge moment te doorstaan, begon ik liedjes te bedenken en imaginary friends te bedenken, wat kleine kinderen sowieso ook doen. Mm-hmm. En ik dacht, daar ga ik een nummer over schrijven, want die droom is een aantal keer teruggekomen.
0: Ja.
1: En ik vond gewoon de zin Imaginary Songs heel erg mooi.
0: Mm-hmm.
1: En heel erg tekenend voor, het tekst schrijven. Dus ik dacht, zo gaan we het album noemen.
0: Ja. De allerlaatste vraag natuurlijk, daar komt hij weer. Waar is Von V op het wereldwijde web te vinden?
1: Oh, gewoon op vonv.nl.
0: Ja, hoe schrijf je dat dan?
1: Ja. Dus dat is de familienaam van mijn moeder.
0: Ja, maar hoe schrijf je dat?
1: Wat zeg je?
0: Hoe schrijf je dat?
1: V-O-N. En dan een spatie. V-E-H. En we gaan lekker Imaginary Songs Tour doen. Dus we trappen af in Trap Op in Utrecht op 9 mei. En we zijn daarna naar Hilversum, Zaandam, Amsterdam. En ik denk, als je ons graag live wilt zien, ga je gewoon naar vonv.nl. En daar staan alle tourdates bij elkaar.
0: Dan gaan we nog een track draaien. De laatste van het album, Underscore.

Leiden. Velmet, samen met Rens Wijnbos, zo heet hij voluit, want dat is de Rens van Rens, Jair en Ome Unkel. En dat is ook meteen het einde van zo'n beetje het programma. We hebben er nog één, als het goed is. En die ene, ik zei het al, 2012 loopt altijd als een rode draad. Maar die heb je echt wel regelmatig. En vanavond is het weer zo'n avond. Dat ik hem weer moet draaien. Want daar ontkom ik niet aan. Als ik 2012 zeg, dan zeg ik ook dit nummer. Hier is Alaska. Daar sluiten we mee af met Never Cry Wolf. Ik zeg tot volgende week. Dag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Een activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
1: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
4: Dit is Play It Loud Dutch Fury, het programma waar je tussen 9 uur en 11 uur 's avonds 2 uur lang de allerbeste hardrock en hardste metal uit eigen land hoort. Met nieuwe releases van jonge nieuwe bands, maar ook oude muziek van oldschool bands.
5: Van der Vijn werkt momenteel aan het album Alters. Dit gaat over een psychiatrisch patiënt die woont in Asylum 45. Non-Divine's fictieve gesticht uit het debuutalbum. Hij heeft Dissociative Identity Disorder. Elk nummer van het album gaat over één van zijn alters. Momenteel is het album half af en heeft vanaf 27 februari alvast een single uitgebracht. Hierin wordt de alter Dr. Chill gepresenteerd. Hij denkt dat hij een lobotomie heeft ondergaan en geeft als dokter zijn volgelingen lobotomie. Ze scheiden zich af van de maatschappij als een relaxed nieuw type mens. Hier is de nieuwe Non-Divine single Eyeball.

Goedenavond, mede Metalheads. Deze maandag 4 mei. Mijn naam is Marcel van Kuik en welkom bij Play It Loud. Je luistert naar een nieuwe editie van Dutch Fury, de plek waar we de Nederlandse metal scene een podium geven. Vanavond draait alles om releases uit de maand april en zoals je inmiddels gewend bent, doen we dat zonder omwegen en zonder compromissen. Alleen muziek van eigen bodem en dat levert zoals altijd een verrassend breed palet op. We gaan vanavond met moderne metal naar black en death metal en alles daartussenin. En Nederland blijft wat dat betreft echt verbazen. En we zijn al begonnen met de single van de maand, het nummer Eyeball. Dat is een track van de in Arnhem gevestigde en sinds 1999 actieve metalband Nondivine, die bekend staat om hun mix van groove en moderne metal-invloeden. Strakke riffs, een directe aanpak en geen overbodige franje. Deze track is persoonlijk aangedragen door medeoprichter, gitarist en vocalist Ivor van Beek. Dus die moest natuurlijk in de uitzending en een plekje daarvoor krijgen natuurlijk. Ivor, bedankt voor jouw input. En we gaan meteen verder met de eerste lading nieuwe releases uit april, want die van Nondivine kwam natuurlijk uit februari. Beginnen het eerste blokje met Alvader uit Gelderland. En Alvader is een pagan metal band die muziek maakt ter ere van hun goden, voorouders en de natuur. Geïnspireerd door het heidense verleden en de schoonheid van hun geboortestreek Gelderland creëren ze trotse en stampende metal, gezongen in hun moedertaal. De op 2 april uitgebrachte single Vaderland is de eerste single en tevens openingstrek van de tweede album Woede. Het nummer is onderdeel van het 7 nummers tellende album dat 2 jaar na debuutalbum Hereniging uitkwam en wordt gekenmerkt door een krachtig geluid dat begint met een hoorngeschal. En je hoort Vaderland natuurlijk bij Dutch Fury.

0: elke maandagavond. Play it loud op ZFM Zandvoort.
1: Hey, beste metalheads. Joel van Mechior hier. We zijn vereerd dat we onze laatste single hier voor jullie mogen laten horen. Als het smaakt naar meer, dan kunnen jullie ons vinden op onder andere YouTube en Spotify. Enjoy!

snel aansluiten. Draaide ik Magyar dus met The Journey Continues, inclusief introductie van Jean van Hees. Magyar is een Nederlandse band opgericht in 2023, bestaande uit Daniel Dekker en Jean van Hees. En op dit moment richten de heren zich voornamelijk op het maken van opnames om nummers online te publiceren. De band is vernoemd naar de online bijnaam van onze beste vriend Mark, zei hij. Jean kort na zijn overlijden. De naam Magyar was bedoeld als eerbetoon aan onze vriendschap en ook om Mark mee te nemen op onze muzikale reis. Muzikaal zijn ze beïnvloed door verschillende vormen van metal, maar ook door elektronische muziek zoals synthwave. En ze proberen vrij te zijn van genregrenzen en componeren mixen zoals ze dat zelf dus willen. En voor de volgende band reizen we af naar het altijd gezellige Brabant, waar de vierkoppige rockband Thunderhoof begin 2024 in Tilburg werd opgericht. De band kenmerkt zich door stevige riffs, rauwe energie en een voorliefde voor strakke en pakkende rock'n'roll. Geïnspireerd door bands als Foo Fighters en Queens of the Stone Age combineert Thunderhoof groovy, zware gitaren met krachtige zang en een strakke, harde ritmesectie. Sinds de oprichting heeft de band al diverse live optredens gegeven en snel een reputatie opgebouwd door voor melodische en energieke performances en een rechtdoorzee geluid. Thunderhoof heeft één doel, de vlam van de rock levend houden. De band heeft op 7 april hun debuutsingle Wildfire uitgebracht en hun nieuwe EP zal later dit jaar uitkomen. En Wildfire hoor je nu als eerste in het tweede blokje Nederlandse releases van deze maand.

0: Hey, dit is Mike hier van de Friske Black Metal Storm Dravig bij Radio Zandvoort. Goed dat je luistert naar Play It Loud. Dit is Dutch Fury.
1: What the fuck is up, ZFM Zandvoort? Dit is Jenno, ik ben de gitarist van Craze 030 en wij hebben recent Ego Political uitgebracht. Dat is de nieuwe single van onze opkomende EP Repercussions, die uitkomt op 12 mei. Op Ego Political staan onze vrienden van de Rotterdamse deathcore band Menacer. Wij vinden het ontzettend tof om dit gedraaid te hebben op Play It Loud, Dutch Fury. En check het uit, blijf vooral hangen, want er komen nog veel meer toffe tunes voorbij. En als je ons nou te gek vindt, Craze 030, Spotify, Apple Music, Instagram, jij noemt het, wij zijn er. Check het uit.

En nou, Thunderhoof hoorde jullie Crazed 030... die samen hebben gewerkt met Menacer aan het nummer Ego Political. Eveneens ingeleid door een kort audiobericht van Geno Ramdaras. Crazed 030 komt uit de regio Utrecht en beweegt zich binnen de hardcore en metal crossover scene. Het is agressief, direct en maatschappelijk geladen. Precies zoals je uit die hoek mag verwachten. Geno, jij ook bedankt en succes met jouw 8e editie van Nieuwegein Heavy, waar Menacer natuurlijk ook zal op gaan treden. En voor de volgende band reizen we af naar het mooie Alkmaar. Damnation, waar ik het over heb, is een death metal band die zich duidelijk laat inspireren door de old school death metal. Opgericht in 2024 heeft Damnation sindsdien 3 live opnames uitgebracht: Reign of the Undead, Dreadbringer en Veen of Violence. Damnation bestaat uit leadgitarist en backing vocalist Mika van Tok, drummer Joris Tolhuis, leadvocalist en ritmegitarist Manu Visser en basgitarist Jan van der Werf. Hun muziek is zwaar, donker en recht toe, recht aan, zonder concessies. En naast hun winst van de Dynamo Metal Battle releaseden deze veelbelovende jonge band op 10 april hun nieuwe single Bloodbound. En inmiddels hebben ze alweer een nieuwe single uit, maar deze hoor je hier bij Dutch Fury.

0: En daarna volgde de punk hardcore band Brain Damage uit het mooie Heerlen, opgericht in de zomer van 2024 met hun nieuwe, kort maar krachtige tweede single Broken Jaw. En met invloeden van iconische bands als Madball en Terror en de punk-invloeden van Fiddler combineren ze een rauwe energie met een oprechte toewijding aan de scene. De band staat niet alleen voor muziek, maar ook voor de community. Ze zetten zich met hart en ziel in om de hardcore en punk scene levend te houden. En voor Brain Damage draait het om verbondenheid, energie en het blijven bouwen aan een sterke underground beweging. En deze jonge band is vastbesloten om impact te maken en een blijvende indruk achter te laten. En we keren weer terug naar Tilburg, waar ook de nieuwe moderne metalband After Dawn hun thuisbasis heeft. Op 10 april brachten zij hun eerste single Sacrifice uit. De band richt op emotie, melodie en krachtige composities. En hun muziek heeft een moderne sound met veel gevoel. Sacrifice hoor je nu van deze nieuwe band, door hen persoonlijk geïntroduceerd. Waarvoor dank.
1: Wij zijn After Dawn, een moderne metalcore band uit Tilburg, en dit is de eerste release, Sacrifice, van onze aankomende EP, Glass. De track gaat over controle, druk en alles geven tot je breekt. Als dit resoneert bij jou, volg ons en check de track. Dit is After Dawn met Sacrifice.

Een van het zuiden van het land maakte voor de nieuwe metalcore en deathcore band Echoes in Ruin een sprong noordwaarts naar het Friese Harlingen, die we aansluitend op After Dawn hoorden met hun op 11 april verschenen tweede single Decoration. De band heeft sinds mei vorig jaar hard gewerkt en geschreven aan 3 tracks, waarvan hun debuutsingle Set Yourself on Fire op 28 februari uitkwam. En er wordt momenteel hard gewerkt aan het debuutalbum dat ergens dit jaar zal verschijnen. En op 14 april releaseerde de oldschool death metal band Necrotesque uit Helmond de eerste single Entrails on the Rails van hun aankomende tweede studioalbum A Mortui Resurgent, gepland op 22 mei als digitale versie en een dag later tijdens hun release show ook in fysieke vorm. En dit is pure death metal met een oldschool randje, rauw, smerig en precies zoals death metal bedoeld is. Entrails on the Rails hoor je natuurlijk hier bij de april special van Dutch Fury. Yeah.

Wordt uw favoriete muziek elders nooit gedraaid? Play It Loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Zandvoort.

0: En weinig het vijfde blokje april releases dit volle eerste uur met de female fronted metal band Queen of Spades en hun op 15 april verschenen nieuwste track Chasm. Een nummer bevat een mix van zware groovy riffs met emotioneel geladen introspectieve zang. De songtekst reflecteert op de worstelingen die we in de moderne wereld ervaren. In het woordenboek wordt een kloof gedefinieerd als een diepe scheur in de aarde, een diepe kloof of scheiding tussen mensen. Het nummer omvat beide betekenissen, de letterlijke en metaforische scheidingen die ons dagelijks leven vormgeven. Chasm moedigt reflectie en empathie aan en roept op tot actie in deze turbulente tijden. En voor we naar het zesde en laatste blokje van dit eerste uur gaan van Dutch Fury, gaan we natuurlijk eerst even kort kijken wat er verder speelt in de metal scene met het wekelijkse metal nieuws. Wat is er allemaal gebeurd in de metalwereld? Dat horen jullie zo van mij.
1: Dit is het Play It Loud Metal News. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld.
0: Solitude Eternus gaat verder zonder zanger Robert Lowe. Lowe voegde zich in 1988 bij de band en is op alle zesde albums te horen. In 2011 besloot de band voor onbepaalde tijd te stoppen, maar 3 jaar geleden kwamen de mannen weer bij elkaar, inclusief Lowe. Nu laat de band weten dat na lang wikken en wegen besloten is om verder te gaan zonder Robert Lowe. Dat is nodig om actief te blijven als band, zo luidt het statement. Er is nog geen vervanger aangesteld, maar de show volgende maand op Maryland Deathfest gaat door met Jason McMaster van Igniter en Watchtower op zang. Van 18 tot en met 21 juni vindt bij het Belgische Dessel weer een graspop metal meeting plaats. Het grootste deel van de lijnen was al bekend, met onder meer Sabaton, Bring Me the Horizon, Volbeat en The Offspring bovenaan de poster. Nu zijn de laatste bands toegevoegd. Dit zijn Evergrey, Infected Rain, King 810, Quasar, Mantar, Suicide Angels, Triggerfinger, Vower, etc. Er hebben ook enkele bands moeten afzeggen, zoals Bush, Forbidden, Harmsway en Skull komen dit jaar toch niet naar graspop. Alle informatie over het festival vind je op www.graspop.be. En tot slot, de organisatie van Into the Grave heeft een tijdschema bekendgemaakt. Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni zullen in totaal 36 bands optreden op het festivalterrein op het Olderhoofdkerkhof te Leeuwarden. Headliners zijn Anthrax, Mastodon en The Gathering, maar daarnaast staan ook onder andere Lacuna Coil, Paleface Swish, Queensrÿche, Autumn, Vandenberg, Conan, Crimson Glory, Destruction en Picture op het programma. Alle informatie vind je op www.intothegrave.nl. En dat waren de metal nieuwtjes weer even voor deze week. Over 3 weken houd ik jullie pas weer op de hoogte van het laatste nieuws. Dit in verband met bandinterviews de komende 2 weken. Nu gaan we door naar het laatste blokje april releases dit eerste uur. Te beginnen met de dynamische vierkoppige metalcore band Heretics uit Katwijk. Bekend om hun energieke optredens, vol headbangen, moshpits en intense breakdowns. De band combineert zware riffs met unieke elementen, waardoor ze zich onderscheiden met een geluid dat een blijvende indruk achterlaat bij iedere metalcore fan. Op 16 april dropte de band hun nieuwste single Schizophrenia, die je zo als eerste hoort. En we sluiten dit blok af met Vicky Fire en Run Guilty. Vicky Fire begon ooit als one-man metal project, maar is nu een powerhouse, bestaan uit 3 man zonder elektrische gitaren en kopbas. Daarmee ronden we het eerste uur van Dutch Fury af.
2: Terug hebben wij 2 nieuwe singles uitgebracht, Borderline en Schizophrenia, van onze aankomende EP Disorders. Mocht je het nou vet vinden wat je straks hoort, check onze socials en houd ons in de gaten. Dit is Schizophrenia.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
2: We gaan van een Einzeltäter uit en hebben momentan ook geen hinweisen dat het gegenwärtig nog een gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse staatsangehörigheid.
1: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
3: Hello guys, this is Rafa Tassi from Anomic and Pandemonium. You are listening to the awesome radio show Play It Loud, Dutch Fury. Here you can listen to the best and loudest metal made in the Netherlands. Every Monday from 9 till 11 p.m. Crank it up.

0: Ja, welkom terug bij Play It Loud. Dit is het tweede uur van Dutch Fury. En we gaan gewoon verder waar we gebleven waren. Met nog meer muziek van Nederlands bodem. We begonnen het tweede uur zoals altijd met de uuropener. Ditmaal komend van Ed Moran. Met een gloednieuwe op 17 april uitgebrachte nummer The Cross. En vandaag is ook het nieuwe album van de band getiteld We Fight Back uitgekomen. En The Cross is hiervan de tweede single na de release van de titeltrack. Ed Moran uit Friesland is een band die zich beweegt binnen de trash en de groove metal. Hun muziek is snel, scherp en vol energie met harde riffs en strakke drums die je meteen pakken. Tegelijk laten ze zien dat ze gevoel hebben voor melodie. Rustige of sfeervolle stukken zorgen voor een mooie contrast met de agressieve passages. En op 17 april heeft het Nederlands alternatieve industrial metal project First World Appetite de verpletterende nieuwe single Get Down uitgebracht. Een voorproefje van het aankomende volledige album Angel Shades Demise dat op 12 juni verschijnt. Onder leiding van Ronald de Groot zet het project zijn missie voort om persoonlijke worstelingen om te zetten in sonische confrontaties, waarbij mentale gezondheidsproblemen, innerlijke conflicten en maatschappelijk verval worden gekanaliseerd in een geluid dat inslaat als een machine zonder uitknop. De nieuwe single Get Down levert een meedogenloze mix van mechanische agressie, nu metal groove en rauwe emotionele intensiteit en zet de toon voor wat zich ontwikkelt tot de meest meedogenloze en eerlijke release van dit project tot nu toe. En je hoort hem nu in het eerste blokje van uur 2 met een persoonlijke boodschap van Ronald zelf.
1: Hey, dit is Ronald van First World Appetite. En ik ga even wat vertellen over Get Down, mijn nieuwe single. Het nummer is eigenlijk geïnspireerd door de oorlogen in het Midden-Oosten en hoe de regeringen omgaan met de doorsnee mens, de bevolking. Weet je, dat ze eigenlijk gewoon geen fuck om je geven, weet je. En dat jij gewoon de volgende kan zijn waar een bom opvalt. Zonder dat het hun wakker houdt 's nachts, zeg maar. Hier komt hij.

wordt uw favoriete muziek elders nooit gedraaid? Play It Loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Zandvoort.

En aansluitend hoorden jullie Donna Damone met haar nieuwe op 17 april verschenen nummer Want More. Donna Damone is een opkomende metal en rockband die in 2026 de 90s music anchor terugbrengt met invloed uit industrial metal en alternative metal en voor liefhebbers van Marilyn Manson. Ze maakte hun debuut in Paradiso tijdens Amsterdam Fashion Week 2025 en releaste vorig jaar haar debuutsingle Moon Girl. Check ze uit als je dit vet vond. Eveneens op 17 april verscheen de nieuwe single Two-Faced van de brute death metal band Pandemonic Descent. Dat is opgericht in Almelo in 2024 en bestaat uit 5 mannen met elk een passie voor metal. De band heeft een krachtige en agressieve sound die invloeden van iconen zoals Gojira, Anglemaker en Amon Amarth combineert. En is bekend om zijn doordringende riffs en rauwe emotioneel geladen zang met diepgaande

De teksten die voortkomen uit persoonlijke ervaringen en thema's die vaak onbesproken blijven. Na succesvolle optredens in The Little Church in Almelo en Valhalla in Deventer is Pandemonic Descent momenteel druk bezig met het opnemen van hun muziek en het schrijven van toekomstige nummers, waar Two-Faced er één van is. En je hoort hem nu.

0: Elke maandagavond. Play it loud. Op ZFM Zandvoort.
1: Jack Fury, Thomas van Tiger Knife hier. Onze nieuwe track Losing Game is net uit en is deel van een double single. Hou onze Instagram en TikTok in de gaten, want de tweede single Take the Lease Off komt uit op 22 mei. Wil je ons live zien? Kom dan 5 juni naar de Gebroeders Noble in Leiden, want we spelen daar tijdens Triple Threat Metal Fest. Geniet van onze nieuwe track Losing Game en blijf luisteren naar

En na Panamonic Descent rijd ik de hardcore van Tiger Knife met hun ook op 17 april gedropte single Losing Game. Tiger Knife, opgericht in 2019, is een hardcore metal band uit Rotterdam die zijn eigen weg heeft gevonden binnen de metal scene. Met dissonante riffs, verpletterende grooves en rauwe breakdowns brengt deze band een onmiskenbare energie naar het podium. Hun muziek is zowel agressief als persoonlijk, met teksten die diep ingaan op echte levenskwesties. En door naar Countess, een van de eerste Nederlandse black metal bands in de vroege jaren 90, die zich altijd heeft onderscheiden door een onwrikbare trouw aan hun oldschool invloeden. Meer dan 3 decennia lang, terwijl trends kwamen en gingen, bleef Countess trouw aan hun visie en verwierf daarmee een wereldwijde cultstatus in de metal underground. Op 1 mei brengt de band hun lang verwachte nieuwe volledige album uit, getiteld The End of Time. The End of Time is het 17e volledige album en bevat 10 nummers vol compromisloze metalmuziek. Een mix van black metal uit de eerste golf en traditionele heavy metal op een manier die alleen Countess kan. Beyond the Veils is een nieuwe single en het nummer verkent filosofische thema's over het bestaan en sluit aan bij de kenmerkende donkere, sfeervolle stijl van de band. Met teksten als voorbij de sluiers van filosofie en geloof en echo's van onze voorouders. En je gaat hem nu horen.

En na Counter strijd ik de Haagse alternative metal band Durden samen met Skofnix en de nieuwe single Who Are You. Het is door de band benoemd als het meest door hip-hop beïnvloede nummer die ze ooit hebben gemaakt. Maar dat is niet zo gek aangezien Skofnix een rapduo is, bestaande uit Parbo en Wolfie, eveneens komend uit de Hofstad en staan bekend natuurlijk vanwege hun oldschool hip-hop sound. Op de dag van release, 18 april, speelde de band in het Paardcafé in Den Haag, waar ze tevens nieuwe merch onthulden. En vorige maand rijd ik hun vorige single Second Day of the Calamity, maar de uit Haarlem en Amsterdam komende alternatieve metalband Proxima Flare kwam op 20 april met de opvolger But the Struggle Has Just Begun. Proxima Flare mixt progressieve en alternatieve rock met een hint naar postrock en zelfs metal om tot een eigenzinnige stijl te komen. But the Struggle Has Begun hoor je hier bij deze april special van Dutch Fury.

0: En als laatste in dit ene laatste blokje van deze april special van Dutch Fury draaide ik Nevel van de Groningse black metal kracht Walch, die op 26 juni hun zesde album zullen releasen met de titel 6. Het markeert de eerste single en begin van hun reis richting de release die ze gaan vieren met een exclusieve release show in de Vera in Groningen. Walch, geboren uit de zwaarte van het leven, ontstond uit de duisternis van de pandemie. De band kanaliseert hun woede in geluid en hun afkeer van de mensheid in rauwe, duistere muziek. Hun titeloze debuut volgde al binnen 3 maanden na oprichting en klonk als een diep resonerende, ongefilterde schreeuw. In de 4 jaar daarna bracht Walch nog 4 albums uit. Elk een verdere afdaling in de donkere krochten van de menselijke natuur. En tot we, voor we alweer toe zijn aan het afsluitende blokje april releases, is het alweer tijd voor om vooruit te kijken naar live muziek middels de wekelijkse concertagenda. Waar kunnen de last minute beslissers nog naartoe qua metalconcerten? Dat horen jullie zo van mij.
1: De Play It Loud concertagenda.
0: En dan beginnen we morgen natuurlijk het Bevrijdingsfestival in Friesland. Leeuwarden natuurlijk. Ad Moran treedt daarop met Bodyfarm en Penne Corrida. Dat zijn de bands die voor de metalheads interessant zijn. Toegang is natuurlijk gratis. En op 7 mei treedt Blaze Bailey op in het kader van zijn Iron Maiden Anniversary Tour in het Dynamo Eindhoven. Er zijn de ticketjes €27. Aan de deur kosten ze €30. De deuren openen die avond om 19:30 en de aanvang is om 20:00. Dus als je Iron Maiden fan bent in zijn tijd, dan moet je daar zeker naartoe gaan. En dan op 8 mei treden A Burial at Sea op met Never Hun and Divided in de Neushoorn in Leeuwarden. Tickets kosten daar €14. Deuren openen die avond om 20:00 en de aanvang is om 20:45. En diezelfde avond kun je ook nog naar Speedmobile en Scrootball als je zin hebt in een lekker avondje punkrock. Dynamo Eindhoven dus, daar vindt het allemaal plaats. De tickets in de voorverkoop kosten €22, aan de deur €22,50. Deuren openen om 19:30 en de aanvang is om 19:45. Ook die avond kun je naar Splendidola in Doomcult. Dat is een lekker doomavondje in de Little Devil in Tilburg dus. Daar is de toegang gratis. Dus heb je daar zin in, ga dan daar naartoe. De aanvang is om 20:30. En op 9 mei kun je Cat Breath, Narcolepsy en Grindpad zien in de Rockcafé Balk. Ook daar is de toegang gratis, dus ga daar naartoe als je houdt van een lekker avondje trash metal. De deuren openen om 19:00 en de aanvang is om 20:00. Of je moet naar Changing Tides willen en Salvage in de Noble in Leiden. Daar zijn de tickets €17,90, inclusief de servicekosten. De deuren openen die avond om 19:30. Of je moet fan zijn van Cryptosis, ja, dan moet je daar zeker naartoe. Met Overruled, die hebben een EP release party en Bad Standing in het podium in Hogeveen. Tickets zijn €20. De deur open om 20:00 en de aanvang is om 20:30. Ben je een fan van hardcore, dan moet je naar Sheer Terror op diezelfde avond in de Iduna in Drachten. Daar kosten de tickets in de voorverkoop €18,50 en aan de deur €21. Mocht je later beslissen. Deur openen om 20:00, de aanvang om 20:30. Scrootball die treedt ook nog eens op 9 mei en de oproepkraaiers samen in het podium Bredius in Woerden. Daar zijn de tickets €16 en de aanvang is daar om 9:00. Wil je naar Temptress, dat is een Australische female-fronted rockband uit Australië, dus wat ik zei. Die treedt op in de Little Church in Almelo. Ook daar is toegang gratis. De aanvang daar is om 19:00. En dan tot slot heb je ook nog The Lamp of Thoth, Iron Void, Lone Wanderer, Metallus en Conviction in the Little Devil op 9 mei. Daar zijn de tickets in de voorverkoop €23,50, aan de deur €27,50. En de aanvang is om 3:00 smiddags. Dan hebben we ook nog Diabolical Echoes Part 8. Een lekker festivalletje met black metal. Daar treden Verloren Vertellingen op. Bloedmaan, Satunger, Gogmagor in de Willemeen in Arnhem. Daar zijn de tickets €12,50. Aan de deur kosten ze €15. Deur open om 17:30 smiddags en de aanvang is om 18:00 s'avonds. En dan hebben we er nog Blaze Bailey, die zijnzelfde tour ook nog doet in de Musicon in Den Haag. Daar zijn de tickets in de voorverkoop €31, inclusief servicekosten. Aan de deur €35. Deur open om 3:00 smiddags. Het is natuurlijk een zondag. En Blaze Bailey speelt om 4:00 tot 18:00. Dus je bent nog lekker vroeg thuis die avond. En ook de Temptress die treedt ook nog op in sets in de Sunday Metal School in Aalten. Daar is de entree ook gratis. De aanvang is daar om 9:00. En tot slot op 11 mei kun je een evening met Machine Head zien in de 013 Tilburg. Daar zijn de tickets nog beschikbaar voor €55,80. Deur open om 6:30. De aanvang is om 8:00. Nou, dat was de concertagenda weer dus voor deze week. En zoals eerder vermeld is er pas over 3 weken weer een nieuwe concertagenda te horen. Dit in verband met dus 2 bandinterviews de komende weken. Naast eerder vermelde concerten wil ik jullie natuurlijk ook nog even mededelen dat jullie ook nog steeds naar mijn eigen festival kunnen. Metal Assault op 23 mei in de N201 in Aalsmeer. Dat wordt een avond vol extreme metal met een sterke line-up van Once Mortals, Mutator, Chaos Unleashed, Obstructor, Remain Untamed en Onkt. Er is geen deurverkoop, dus als je erbij wilt zijn, moet je dus echt op tijd je ticket regelen. Daarnaast geldt, zoals altijd, support je local metal scene en ga naar de shows in de buurt, want zonder publiek geen scene. Hopelijk zie ik jullie dan. En we sluiten deze uitzending en avond af met nieuwe muziek van onze radiocollega Sander Pietersen. Zijn nieuwe project, nee, niet Mirkur Skolgur, maar hun grungeband genaamd Inside Shadows, die op 24 april hun debuutsingle Supernova Gamma Rays hebben gedeeld op de socials. Dus wie ben ik om deze niet te draaien natuurlijk. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwe single van de uit het zuiden van het land komende vijfkoppige metalcore band Changing Tides, die eveneens op 24 april hun nieuwste single hebben geleased, getiteld Oxytocin. De opvolger van hun vorige maand nog gedraaide titeltrack van hun op 25 september te release een nieuwe EP To Exist Is Worth Nothing. Changing Tides brengt metalcore en deathcore samen in een emotioneel en zwaar geluid. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze editie van Dutch Fury. Heb je nieuwe muziek, een release of een band die hier absoluut niet mag ontbreken? Laat het me weten. En voor nu bedank ik iedereen weer voor het luisteren naar Play It Loud en de bands voor hun persoonlijke input en natuurlijk hun vette muziek. Volgende week ben ik er weer met de eerste band interview van mij met Play It Loud Live. En mag ik de band Illustre in de studio ontvangen. Ook zij hebben afgelopen maand een nieuwe single uitgebracht die je dan zeker gaat horen. Dit mag je niet missen. Voor nu ga ik eruit met Changing Tides, Inside Shadows en mijn vaste laatste woorden. Horns up and stay metal. Mazzel!

0: Hoi, dit is Jero van Once Mortals.
1: En ik ben Glenn en je luistert naar Play It Loud. Marcel is een goede vriend van de band en heeft ons veelvuldig support. We mochten bijvoorbeeld een keertje langskomen om te vertellen over onze achtergronden. En dat maakt Play It Loud zo leuk. Het is een totaalplaatje. De beste man doet het al ruim 5 jaar, dus felicitaties zijn aan de orde. Dus gefeliciteerd, Play It Loud.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
3: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt. De meeste van hen met protestborden. Eén van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer. Vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken. De traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken. De traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.